0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedenacht. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Oekeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat lozen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat een aantal keer gelukt, maar nu wordt de operatie dus gepauzeerd. Dat is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt Trump niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip de Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Aan boord van de Hondius zijn meer mensen ziek. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Daarna zal het schip naar de Canarische eilanden varen. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon. En maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

TV Purmerend. Via de antenne, bijvoorbeeld in de auto op de 104.9 FM. Via DAB+ of de TuneIn-app. NTT.

0: But you're just a boy.
1: Op RTV Purmerend zie je wat Purmerend bezighoudt. Kijk via de tv op KPN 1390, Ziggo 34 of via de livestream op rtvpurmerend.nl.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedenacht. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. De Amerikaanse president Trump meldt dat de operatie kort wordt gepauzeerd. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er op de scholen sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land bewolkt, maar ook soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Wil je als vrijwilliger iets doen in de media? Meld je dan nu aan bij RTV Purmerend. Alles kan. Vacature@rtvpurmerend.nl

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedenacht. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt. Begin dit jaar werden al 2 agenten opgepakt. Zij worden verdacht van het martelen van onder meer illegale migranten. De hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. De arrestaties van de 2 leiden tot een breder onderzoek, waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De agenten die nu zijn gearresteerd zijn aangehouden in een onderzoek naar marteling van verdachten op een politiebureau in Lissabon. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in de pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het schip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land ook soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedemorgen, dit is RTV Purmerend met het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn meer mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië en vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland gebracht. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. En volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond marteling van verdachten. Ze werden opgepakt in een onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De hoofdverdachte werd in januari al gearresteerd en wordt beschuldigd van onder meer het martelen en verkrachten van illegale migranten. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Het is nu de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer: in het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog en af en toe zon. Daar wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dagelijks te lezen via de kabelkrant. Ook zijn er tv-programma's, een overzicht van verschillende reportages of kijk mee bij verschillende radioprogramma's. Kortom, er is genoeg te zien. RTV Purmerend. Kijk je via KPN 1390, Ziggo 34 of via de livestream op rtvpurmerend.nl.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat 10 minuten vast op de A7 van Horen naar Zaanstad tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedemorgen. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland overgebracht. Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. Zo mochten er in Utrecht tijdelijk geen mensen meer bij. In Pijnakker werd een feest helemaal afgelast nadat iemand onwel was geworden. En Bevrijdingsdag werd afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. En daar traden onder meer Agda en Amerika. Bij het 5 mei-concert waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat klonk zo bij de BBC.
2: Arsenal in the final! Well, what a tie! What a tussle this has been! And Arsenal have won it 1-0! And now they're in the Champions League final for the first time for 20 years!
1: Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen vandaag tegen elkaar. En het weer nog in het oosten en zuidoosten. Vandaag regen, daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

RTV Purmerend.nl is dé plek waar alles wat Purmerend bezighoudt samenkomt. Voor het laatste nieuws uit Purmerend. Uitzending gemist, de programmering, toegang tot de radio- en tv-stream. Check onze website. RTV Purmerend.nl.

0: Nation. Met interessante informatie, entertainment van de bovenste plank en toffe muziek. Geen excuus om het te missen. Komende zaterdag tussen 7 en 10 uur. Permission op RTV Purmerend.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file in Noord-Holland op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Raasdorp. De vertraging is daar bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Als je een bak of aanhanger wilt huren, ga je toch naar de benzinepomp? Nou, als je zeker 30% goedkoper wil, kun je beter een topbak huren bij Alcar Autoverhuur op de Baanstee. Alcar.nl. Al 30 jaar Purmerends voordeligste.
0: Goedemorgen. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van...

RTV Purmerend brengt je nieuws en informatie uit Purmerend. Het laatste lokale nieuws is dagelijks te lezen via de kabelkrant op RTV Purmerend. Daarnaast zijn er ook tv-programma's en documentaires te zien. En verschillende visuals.

0: thuis. Via de tv, radio, sociale media en onze website. Heb je zelf nieuws te melden? Wil je iets onder de aandacht brengen? Vraag je attentie voor jouw club of vereniging? Mail de redactie via redactie@rtvpurmerend.nl.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet veel files in Noord-Holland, maar op de N235 van Purmerend naar Amsterdam sta je tussen Purmerend-Zuid en Watergang 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

TV Purmerend kijk je via KPN 1390, Ziggo 34 of via de livestream op rtvpurmerend.nl.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Goedemorgen, zometeen een nieuwe aflevering van Koffie Lokaal. Direct na het NOS Nieuws van 9 uur met Jan van der Putten.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum uitgelopen op ongeregeldheden. Zo'n 150 betogers blokkeerden een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. In het leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn moet een noodopvang komen voor 240 mensen. Vorige week werd daartegen ook al geprotesteerd. Verwaarlozingszaken van huisdieren, zoals honden en katten, worden steeds ernstiger. Dat signaleert de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Ook maken dierenartsen steeds vaker melding van ernstige verwaarlozing. De inspectie zag eerst vooral milde overtredingen, maar ziet nu steeds meer schrijnende situaties.
3: Dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen, of moeten verblijven in zeer vervuilde huisvesting. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
2: Oorzaken zijn onder meer dat mensen geen geld hebben voor medische verzorging. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven. 61 mensen raakten gewond. In de stad waar het gebeurde staan zeker 3000 vuurwerkfabrieken. En de huizen die rond de fabriek, de ontplofte fabriek staan, zijn flink beschadigd, zag correspondent Gabi Verberg.
4: Er zijn heel veel deuren uit huizen geblazen en overal zijn ramen gesprongen. Verder zijn mensen angstig. En dat is ook wat te begrijpen. Er is nog steeds rook te zien. Tegelijkertijd wordt er overal vuurwerk afgestoken. Siervuurwerk. Dus het is een apart gewaarwording allemaal.
2: De duizenden vuurwerkfabrieken in de Chinese regio worden geïnspecteerd op de veiligheidsregels en blijven voorlopig dicht. Dan het weer nog. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog. Af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files in Noord-Holland op de A10 bij Amsterdam. Voor de Koentunnel op de Ring Noord heb je een kleine 10 minuten oponthoud. En ook bij Amsterdam Slotervaart op de A10 rijdt het langzaam. En daar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Linucia Burghoren en John Verwij.
1: Goedemorgen, woensdag 6 mei. Dit is Koffie Lokaal. Gezellig dat je luistert. Ik heb Queen voor je meegenomen.

0: misschien dat je je afvraagt waar Queen-gitarist Brian May zich tegenwoordig mee bezighoudt. Nou, dat is met het planten van narcissen in zijn dorp waar hij woont, Elsted, in Engeland. Nu heeft de gemeente besloten daar een stokje voor te steken, omdat de bloemen kennelijk het zicht belemmeren van het overige verkeer. En daar is natuurlijk het laatste woord nog niet over gezegd. Dus dat volgen we voor je bij Koffielokaal RTV Permanent op de voet. Goedemorgen, je luistert naar Koffielokaal op deze woensdag 6 mei. Deze bewolkte woensdag 6 mei, maar wij zijn het zonnetje in huis. Waaronder John.
1: Goedemorgen
0: John, fijn dat je er weer bent.
1: Ja.
0: Goede opstart van de dag gehad.
1: Zeker.
0: Lekker nachtje achter de rug.
1: Ja, ook.
0: Ook?
1: Ja.
0: Nou, heel goed.
1: Ja. Dat, jij ook?
0: Ja, ik ook. Nou, heerlijk, ik ben wakker door de wekker, maar een prima nachtje gehad.
1: Nou.
0: Ja, ietsje later naar bed gegaan dan normaal gesproken.
2: Waarom dan?
0: Nou, ik moest nog even inpakken. Want ik moet zo vanmiddag vlieg ik. Dus ik moest nog even een tas inpakken. Dus dat doe ik altijd een beetje op het laatste moment. En dan lig je later in je mandje. Maar dat geeft niet, want ik ben blij dat ik vandaag nog een radioprogramma mag maken. En jij...

0: 10 minuten eerder weg dan gepland.
1: Ja, dat dus kan niet, hè?
0: Daar word je dan, vooral 's ochtends, word je daar dan gewoon een beetje... Ja, wel echt chagrijnig een beetje van. Maar goed. Ja,
1: zeker omdat jij altijd heel op tijd overal aankomt.
0: En ja, vaak wel.
1: Of voor vertrekt. En dan is een bus 10 minuten te vroeg. Die zal gaan wegrijden. Dus dan is er over 5 minuten weer een bus. Nee. Ja,
0: dat duurt nog een half uur voordat de volgende er is. Dus,
1: maar je was toch nog op tijd, hè?
0: Ja,
1: en inderdaad. Je hebt het nieuws voor ons meegenomen. Dus het komt helemaal goed.
0: Dat klopt.
1: Dit is de woensdagochtend van RTV Purmerend. Dit is Koffielokaal.

0: Lorenz is wakker met Eva Max, Out of Your Mind. En dat is een nieuwe song en wij zijn nog even aan het kijken waar het op lijkt. Nou, waarschijnlijk op al het voorgaande dan een beetje geuzeld en andere volgorde. Zo gaat het. Lichte ochtendspits vanmorgen, geen problemen rondom Purmerend en ook weinig te melden rondom Amsterdam. Alleen de N247 tussen Broek in Waterland en Monnikendam, die is nog steeds dicht. Dat duurt nog anderhalve week. Maandagochtend 18 mei om 5 uur gaat die weer open. Afgelopen weekend was er heel veel verkeershinder gemeld rondom Amsterdam. Hè. Zuid ging dicht en toestanden. En ik moest ergens heen of iemand moest naar mij toe eigenlijk. Zo was het. En toen zeiden we, ja, is dat nou handig? Want als dat helemaal vastloopt, dan is dat heel vervelend als je zo lang in de file staat voor een gezellige afspraak. En dan is even aan jullie de vraag. Zijn jullie ooit een keer wijzer geworden van de site van A naar Beter? Is er iemand die daar wijzer van is geworden?
1: Nou, degene die de site heeft bedacht, denk ik. Die zal er beter van geworden zijn.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Ik hoor altijd, ja, je moet van A naar Beter. Moet je dan en dan krijg je de juiste informatie. Maar vervolgens weet je nog niks. Nou ja, dus dat wou ik even kwijt.
2: Ja, het zit je erg dwars, zie ik. Ja.
0: Ja. Heb je het weer voorbij?
2: Jazeker. Ja, met 11 tot 15 graden wordt het een frisse dag vandaag. Er staat een matige wind uit noordoostelijke richting. Wel blijft het droog vandaag. Maximaal 15 graden in Purmerend. En het weer voor de komende dagen en het weekend hoor je verderop in de uitzending.
0: Dankjewel, Jamie Dames. Collega's brengen in razend tempo muziek uit, maar zij, inmiddels 45, doet dat wat rustiger aan. Christina

0: RTV Purmerend deed afgelopen maandagavond verslag van de dodenherdenking in Purmerend en Beemster. Mooie beelden zijn vanuit de lucht geschoten door onze collega dronepiloot Tim Rauwenhorst. Jij was erbij, John.
1: Zeker.
0: Jij deed het geluid, techniek natuurlijk.
1: Ja.
0: En was een mooie reportage weer.
1: Ja, zeker.
0: Knap
1: aan elkaar gepraat. Was indrukwekkend weer.
0: De tocht vanaf de kaasmarkt naar het monument op de Jaagweg.
1: Ja.
0: En in de Beemster vanaf het landje. Door onze collega Geert Heijkens. Ik vind het altijd zo knap van Wesley Dekker dat hij dat zo aan elkaar praat.
1: Ja.
0: Want feitelijk gebeurt er natuurlijk niets.
1: Nee.
0: En je moet dat dan.
1: Je
0: moet daar toch iets bij vertellen. Dus dat. En doet hij altijd op een hele rustige, ingetogen manier. Passend bij bij het moment. Ik vind dat altijd heel knap. Nou, heb je die beelden gemist? Dan kun je even terugkijken op de Facebookpagina van RTV Purmerend. En heb je nu iets te melden, dan kan dat op 0644 14 14 15. Kun je een appje sturen. Of de studio bellen, als dat wat langer verhaal is dan 0299 42 42 03. En je mag zelfs ook langskomen aan de Wilhelminalaan. Nummer 1. En dan moet je 2 trappen op. 4 trappen. 3 trappen op. Boven de trap rechts. Dan de deur door aan het eind van de gang. Daar zitten we. Dan kom maar gewoon op het geluid af.
2: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv, van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

0: Dit is het RTV Purmerend Nieuws met Jamie Dames. Afgelopen weekend zijn er twee Beemsterverenigingen koninklijk onderscheiden in het kader van hun 100-jarig bestaan. Het gaat om Sportvereniging Beemster en Bijenteeltvereniging Beemster. Ze ontvingen de koninklijke onderscheiding voor hun langdurige maatschappelijke betekenis en bijzondere inzet voor de gemeenschap. In de binnenstad van Purmerend geldt sinds 1 september 2024 een volledig fietsverbod. Maar in de Koestraat, Kalversteeg en richting de Kaasmarkt wordt dat verbod vaak genegeerd. Inwoners klagen dat de regels voor niemand duidelijk zijn en dat er geen zichtbare handhaving is. Gemeente Purmerend heeft vragen over het fietsverbod in behandeling. En wat houdt Purmerenders bezig? Bureau Infoier deed er onderzoek naar en daaruit bleek onder andere dat 4 op de 5 inwoners duurzaam leven belangrijk vindt. Wanneer het over de toekomst gaat, maken inwoners van deze regio zich vooral zorgen over zorg en ondersteuning, veiligheid en gezondheid. Deze cijfers komen redelijk overeen met de landelijke trends. Voor meer nieuws, kijk of luister je naar RTV Purmerend, volg je onze socials of ga je naar onze website www.rtvpurmerend.nl.
1: Wil je als vrijwilliger iets doen in de media? Meld je dan nu aan bij RTV Purmerend. Radio DJ, TV-presentatie, camera, editen, regie, schakel of geluidstechniek, nieuws schrijven, reportages maken, productie. Alles kan bij RTV Purmerend. Kom bij de lokale media en meld je vandaag nog aan via vacature@rtvpurmerend.nl. Koffie lokaal.
2: Minutia Burghoren en John Verwij.

0: of het origineel beter is dan deze, dat mag je zelf bepalen. André Hazes junior, die dacht, ik heb nog een plaatje van mijn ouwe op de plank liggen. De nacht is mijn leven. En daar zet ik nou even een beatje onder. En dan heb ik hem wel voor 2026, de nieuwe track van André Hazes. De nacht is mijn leven. Je luistert naar de gezelligste halverwege de weekochtendshow van RTV Purmerend. Dit is Koffie Lokaal. En nou, we zijn vandaag lekker ouderwets alleen op de radio. Want jij krijgt een schermpje niet aan, hè, John?
1: Nee.
0: Nou, dat geeft helemaal niks, want dat, eigenlijk is het wel gezellig. Ja, ik zit toch altijd een beetje te kijken of mijn haar goed zit. Als
1: ik
0: op
1: ook.
0: De televisie ben.
1: Of jouw haar goed zit.
0: Of mijn haar goed zit. Ja, de hooikoortspatiënten onder jullie hebben het misschien al gemerkt. Want het graspollenseizoen is eerder begonnen dan gebruikelijk. En dat komt door het droge en zonnige weer van de afgelopen weken. Vandaag valt die overlast wel mee. En dat komt doordat het te bewolkt is. En doordat er in het oosten van het land wat regen valt. Dus dat is goed nieuws.
1: Ik had van de week had ik echt een irritatiemoment. Dat je ongeveer op elke zender. Waar je ook luisterde, keek.
0: Ja.
1: Werd dat continu kurk en kurk droog.
0: Oh, net als die op en top lente.
1: Ja, ik werd er helemaal gek.
0: Grappig. Nemen mensen van elkaar over, hè?
1: Ja, echt overal was het.
0: Ja. Weet je wat waar ik me enorm aan stoort? Het ligt een beetje aan welke zender je luistert. En ik heb 's morgens vaak Radio 1 aan. Sorry mensen. Radio 1 aan voor het nieuws, hè. En dan is zeg maar het heel en het halve uur. En dan voor en achter het nieuws. Dus dat is 4 keer per uur. Is er een reclame van een groot accountantskantoor. En dat begint. En volgens mij is die ook op televisie, maar in ieder geval op radio. En die begint met ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Zo. Maar dat is zo irritant. Nee, ik word er echt heel boos van ook.
1: Oké.
0: Ja. Dus ik luister. Eigenlijk moet ik gewoon naar RTV Purmerend luisteren. Dan heb
1: dat
0: je dat
1: sowieso.
0: Niet, hè? Nee.
1: De lekkerste muziek.
0: De lekkerste muziek. En geen reclame er tussendoor. Bijna niet.
1: Nee.
0: Ook al hebben we volgens mij vandaag. En dan was
1: het
0: ook wel.
1: Het wordt mede mogelijk gemaakt door.
0: Ja, nou ja, dus genoeg redenen om naar RTV Purmerend te luisteren. En niet alleen het ontbreken van de meeste reclame, maar ook omdat het gewoon gezellig is. En omdat je al het nieuws uit het stadje en de regio hoort bij RTV Purmerend. En ga vooral ook even naar de site, die is vernieuwd, rtvpurmerend.nl. Dus misschien even zoeken, moet je altijd even wennen, hè, nieuwe site. Dat wordt een beetje lastig. Maar dat komt helemaal goed. We gaan zo meteen naar de Bosa. Na deze van Stevie Wonder Master Blaster. MUZIEK

0: Als u hier naar rechts kijkt, ziet u het smalste huis van Amsterdam. Je kent dat wel. Je zit in een rondvaartboot en dan zit je een beetje uiig om je heen te kijken. Ik heb een tijd geleden dat ik in een rondvaartboot heb gezeten trouwens. Ik wil wel weer. Eén keer in zoveel tijd ga ik.
1: Ja.
0: Vind ik altijd gezellig.
1: Ik denk 2 jaar geleden. Maar dat was 's avonds, dus toen
0: dat is leuk.
1: Niet zoveel.
0: Oh, dat vind ik juist leuk, want dan gaan al die lichten aan en de grachtenpanden en dan kijk je bij mensen naar binnen heel goed.
1: Ja, dat was dan wel weer leuk, maar het was een lichtjes tour.
0: Oh ja.
1: En dus het was heel druk.
0: Oh ja, nee. Ja. Als ik over een paar weken weer terug ben, want ik ben even tussenuit, dan ga ik weer eventjes de rondvaartboot.
1: Ja.
0: Ja, ga je daar mee? De rondvaartboot? Oh, gezellig. Ga je ook mee, Jamie? Of vind je dat heel stom?
2: Nee, natuurlijk. Dat is hartstikke leuk, toch? Gezellig. Ja, tuurlijk. Nou, gaan we lekker met z'n drieën in de rondvaartboot.
0: Gaan we achterin.
2: Deal.
0: Dat hobbelt lekker. voor de toeristen die gisteren in de rondvaartboot zaten en ter hoogte van de Herengracht een foto op links en rechts wilden maken, die hadden dan een heel bijzonder plaatje, want daar dreef ineens een rode smart in de Herengracht. Een automobilist die raakte in het water. Hij kwam er zelf uit en de toeristen die hebben hem vervolgens uit het water gehaald. De auto zelf die is door een boot van Waternet uit de gracht gehaald. Want zij waren toevallig om de hoek om oude fietsen uit de gracht te fietsen. De man is niet gewond geraakt. Hoe de auto in de gracht terecht kwam is nog onduidelijk.
1: Ja, de auto in de gracht terecht kwam is onduidelijk.
0: Je hebt toch zo'n railtje?
1: Ja.
0: Dan ben je daar heel makkelijk overheen.
1: Nou ja, volgens mij valt het wel mee.
0: Ja. Je kan toch niet zomaar de gracht in rijden?
1: Nee.
0: 'S middags? Of heb je dan iets gedronken misschien? Dat zou, het was bevrijdingsdag.
1: Oh, kijk,
0: die hadden wat achter de kiezen misschien. Ja. Oh, dat
1: nou, het blijft natuurlijk altijd wel heel spannend om zo zeg maar, langs de gracht te parkeren. Maar met een smart dat die...
0: Misschien keek hij achteruit en trapte die per ongeluk met zijn voet op een gaspedaal. Dan moeten we nog even naar onderzoeken. Ik mag weer nog meer waternieuws. Want er is gisteren een hengel gevonden. En of daar nou iemand bij hoorde, dat weten we niet. Hoor je zo meteen bij RTV Permanent na Jovanka. All My Way.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Honderden leveranciers van bedrijfssoftware. Maar welke software past het beste bij jouw bedrijf? Of het nu gaat om CRM, DMS, ERP of WMS, op onze website compare.software vergelijken we meer dan 300 softwareleveranciers. Ontvang gratis een persoonlijke shortlist van aanbieders die passen bij jouw bedrijf. Compare.software vindt snel en eenvoudig de juiste software voor jouw bedrijf.
2: Als je een bak of aanhanger wilt huren, ga je toch naar de benzinepomp? Nou, als je zeker 30% goedkoper wil, kun je beter een topbak huren bij Alcar Autoverhuur op de Baanstee. Alcar.nl. Al 30 jaar Purmerends voordeligste.
0: Goedemorgen. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd, blijkt uit cijfers die het kinderrechtencollectief opvroeg bij het COA. Nu wonen ruim 7000 kinderen in noodopvanglocaties. Volgens het collectief komt dat doordat er te weinig ruimte is om asielzoekers op te vangen. Het aantal opvanglocaties is de afgelopen jaren afgebouwd. In de noodopvang is weinig gezondheidszorg, het is er niet veilig en kinderen gaan soms langere tijd niet naar school. In Duitsland hebben honderden agenten op zo'n 50 plaatsen invallen gedaan en huiszoekingen verricht. De invallen waren bij mensen die lid zouden zijn van extreemrechtse groepen. Die groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran zouden gewelddadige acties organiseren via sociale media. De Duitse politie heeft bij de invallen niemand gearresteerd. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Dierenartsen en de inspectiedienst Dierenwelzijn zien steeds meer ernstig verwaarloosde huisdieren. Vaak krijgen die geen medische zorg en leven ze in vervuilde huizen. Volgens de inspectie komt dat door de coronatijd. Baasjes namen een hond of een kat voor de gezelligheid, terwijl ze daar geen geld voor hadden. Voor de derde keer in nog een week was er vannacht een explosie in Spijkenisse in dezelfde straat. Er klonk een harde knal en er sneuvelden ruiten. De reeks begon vorige week in Rotterdam in een straat met dezelfde naam. Aangenomen wordt dat die explosie een vergissing was. Het weer, in het oosten van het land regen en 10 graden, meer naar het westen droog en wat zon en 15 graden. Morgen droog, een flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: RTV
4: Lokaal.
0: Minutia Burghoren.

0: Een wereldhit in 1988. The Only Way Is Up van Jasmine Evans, oftewel zangeres Jazz. Geen Via Gladiola, maar wel de Koelmarkt. De inschrijving voor de avondvierdaagse is geopend. En dit jaar van 15 tot en met 18 juni start is ook dit jaar weer bij Concordia op de Koelmarkt. En ze zoeken nog verkeersregelaars. Dus meld je aan als je dat leuk vindt om te doen. Nog een cruise reisje geboekt voor de boeg. Erg hè?
1: Ja, nee.
0: Ik zou paniek hebben op zo'n schip. Ja. Als zoiets gebeurt. Echt paniek.
1: Nou ja, het is weliswaar een cruiseschip. Volgens mij waren er 150 mensen, zeg maar, die meevaarden. Of
0: voeren.
1: Zeg maar buiten de bemanningsleden, want dat waren volgens mij ook 150 mensen. Dus het is ook weer niet een enorme cruise.
0: Nee.
1: Weet je, je hebt natuurlijk die cruiseschepen.
0: Waar duizenden mensen aan boord zijn.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk een klein scheepje eigenlijk.
1: Ja, maar daardoor...
0: Ging het ook zo snel.
1: Ja.
0: We hadden het boven elkaar gepakt. Nou, het is echt verschrikkelijk. Het is heel, heel, heel afschuwelijk nieuws. Zeker als het je familieleden betreft, hè?
1: Ja. Ja.
0: Ja. Dus, maar goed, het trekt mij sowieso niet.
1: Nee.
0: We hebben ooit een keer iemand die cruises organiseerde in Purmerend aan de telefoon gehad. Of op de gast gehad. Kan je dat nog herinneren? Jaren geleden. Dat weet jij niet meer?
1: Nee, dat weet ik niet meer.
0: Heb je gewist? Ja, nee. die deed dat helemaal op maat organiseren. Als je naar ergens heen wilde, dan boekte zij alles. Ja, die zegt, dat is een fantastische manier van reizen.
1: Ja, dat voor mij is het een beetje tweeledig. Aan de ene kant lijkt me echt super relaxed dat je gewoon ergens opstapt. 'S Nachts vaart en dan de volgende ochtend op een plek komt die nieuw is.
0: Ja.
1: En dat dan zeg maar een aantal weken achter elkaar. Maar die mensenmassa, dat staat me zo enorm tegen.
0: Ja, precies. Nee, dan moet je het niet doen. Doe dan maar gewoon een...
1: gewoon een...
0: Doe dan maar gewoon wat anders.
1: Ik neem de pont wel, goed?
0: Ja, yes.

0: van Capella. 1994 alweer. Ja, net had Jamie de vraag. Kwam jij vroeger wel eens in de discotheek? Want de discotheek als zodanig bestaat niet meer, hè?
1: Ja, ik moest er helemaal aan denken toen ik dit nummer hoorde. Ja. Van, het is echt zo'n nummer die ze in de discotheek, denk ik, draaiden.
0: Ja, dat klopt. Ja. Nou, precies dat. In 1994. En wat, hoe noem, nou, wat nu in het nieuws is dat heel veel jongeren niet meer naar clubs gaan. Hè?
1: Ja,
0: dat
1: klopt.
0: Ze eigenlijk daar een beetje problemen mee hebben, omdat het uitgangspubliek daar niet mee heen gaat. Dus waar ga je naartoe nu tegenwoordig?
1: Ja, ik ga voornamelijk naar festivals. Ik ga niet echt meer naar de club. Maar dat komt ook omdat ik niet zo heel erg een nachtbraker ben. Dus ik vind het heerlijk als ik gewoon al rond maximaal 1 uur in mijn bed lig. Ja, ik vind dat gewoon best wel fijn. Dus
0: vonden wij ook al vroeger, maar we deden het niet. Maar eigenlijk vindt iedereen dat wel fijn.
1: Maar ik heb al een tijdje gehad dat ik dan wel vaak uitging, hoor. Alleen dan, op een gegeven moment heb je het ook wel een beetje gezien. En in Amsterdam is dan soms ook wel een beetje, soms een beetje dat volk, word je dan soms ook een beetje gek van.
0: Ja.
1: Of altijd maar die hele dronken mensen en zo om je heen. Soms, op een gegeven moment ben je daar misschien ook gewoon een beetje klaar mee.
0: Ja.
1: Dus, maar bij mij op school zijn er nog wel veel mensen die wel nog echt ieder weekend wel naar de stad gaan in Utrecht. Want ik studeer dan in Utrecht.
0: Ja.
1: Dus daar zit op zich wel. Maar ik denk over het algemeen inderdaad dat wel veel mensen, niet echt meer uitgaan.
0: Nee, veel clubeigenaren die hebben het zwaar. Dat hadden we toch ook 20 jaar geleden niet kunnen bedenken.
2: Nee. Hè,
0: dat zo terug zou lopen.
1: Nee.
0: Zeg, volgende week donderdag is het Hemelvaartdag. En dan is het ook in de Beemster weer open dag. Dat is elk jaar het geval. Dan zijn er heel veel dingen te zien en te beleven. Want heel veel mensen doen hun deuren open. En de gekste hobby's in het dorp. Je kunt kijken naar drones, naar boten, naar snuffelhonden. Je kunt kalfjes aaien en een balletje slaan tijdens een golfclinic. Nou, er is een heel uitgebreid programma. Zoek dat maar eventjes op internet of ga maar even langs het VVV. Open dag, Beemster is volgende week de 14e mei, Hemelvaartsdag, tussen 10 en 4. Dus pak de fiets, rijd de Beemsterbrug over en dan is er heel veel gezelligheid.

0: heel duidelijk te verstaan, maar hij zingt eb en vloed. Cloud. Ja, we hadden het net even over het Songfestival. Want dat gaat een beetje aan ons voorbij dit jaar. Dus ook qua uitingen op de televisie, meestal in je beker daaraan voorafgaand, wordt er zoveel aandacht aan besteed dat we niet hoeven te vragen, zoals jij net vroeg, John. Wanneer is het eigenlijk? Ja, volgende week zaterdag. En waaraanschijnlijk wat halve finales in de week eraan voorafgaand. En onze Björn die maakt in ieder geval wel een uitzending. Volgens mij een visual radio uitzending rondom het Eurovisie Songfestival. Dus bij RTV Permanent, als je daar dat aardig vindt om naar te kijken of naar te luisteren, dan kun je in ieder geval nog een beetje daarvan meepikken. Dus dat is...
1: Voorgaande jaren was ik eigenlijk wel een beetje op de hoogte van wat andere landen, zeg maar, gingen insturen. Maar ik
0: we horen van helemaal niks. Nee, eigenlijk ook wel gek, hè, dit jaar. Ja. Zometeen is het 10:30 en krijg je het allerlaatste nieuws uit Permanent en de regio van Jamie Dames. En dit nummer heb ik erop gezet, want het is een Spaanstalig nummer. Het staat in Spanje op nummer 1. Het is een heel fijn nummer, dus zet hem maar lekker hard.

Dit is het RTV Purmerend Nieuws met Jamie Dames. Spanning in de coalitievorming in Purmerend. Stadspartij Beemsterpolderpartij heeft tijdens gesprekken met de informateur aangegeven niet te willen samenwerken met GroenLinks-PvdA. Volgens het maandag gepresenteerde rapport is een coalitie met Stadspartij Beemsterpolderpartij, GroenLinks-PvdA, VVD, D66 en CDA het meest voor de hand liggende scenario. Stadspartij geeft aan dat ze liever een meer rechtse en lokale samenwerking willen. De komst van een nieuw recreatiepark in het Twiske komt steeds dichterbij. Het recreatieschap is akkoord gegaan met het plan wat lijkt op het voormalige speel- en zwemparadijs Blauwe Poort. In het Twiske komt onder andere een trampolinepark, BMX-parcours en een midgetgolf. Nu is het alleen nog aan de provincie, zij moet de plannen nog goedkeuren. En het fietsverbod in de binnenstad wordt vaak genegeerd. Onder andere in de Koestraat, Kalversteeg en Kaasmarkt zijn er nog veel mensen op de fiets, terwijl dat eigenlijk niet mag. Inwoners klagen dat de regels voor niemand duidelijk zijn en dat er geen zichtbare handhaving is. Sinds 2024 is er een fietsverbod in de binnenstad. De gemeente heeft vragen over het verbod in behandeling. Meer nieuws op de site en de Facebookpagina van RTV Purmerend.

Pretty Young Thing. We blijven nog even in de jaren 80. Michael Jackson, want aankomende zaterdag 9 mei is Theater de Purmerijn de grote jaren 80 show. Misschien heb je het wel op de borden gezien als je permanent binnenreed afgelopen weken. Erik van der Hof van Roberto Giacchetti en de Scooters en Angela Groothuizen van destijds de Dolly Dots, die komen naar Purmerend. Een quiz, verhalen en natuurlijk heel veel muziek uit de jaren 80. En dit is Roberto Giacchetti zelf en zijn scootertjes. I Saved the Day uit 1984.

0: Nieuws uit het gemeentehuis en de wijk. Met politiek commentator Piet van Dijk.
1: Goedemorgen Piet van Dijk.
2: Goedemorgen.
1: Nou, wat fijn dat je er weer bent, want er is een hoop te vertellen. De Permanente Stadspartij, Beemsterpolderpartij, die heeft een beetje zijn kont tegen de krip gegooid. Dus spanning in de coalitievorming.
2: Ja, ik zie net de kop in het Noord-Hollands Dagblad. Voor de luisteraars, ik heb het Noord-Hollands Dagblad niet, dus ik lees alleen maar de kop. Dus misschien kan jij me
1: uitlichten. Ik heb nog een oude inlog.
2: Ik had meteen het gevoel aan de kop van, oké, dit gaat wel weer vreemd. Wat staat er in de rest van het artikel?
1: Moet ik het even voorlezen?
2: Ja, doe dat.
1: Nou, het gaat erom dat de Stadspartij aangeeft dat ze een liever een meer rechtse en lokale samenwerking willen. Dus dat sluit meteen een aantal partijen uit. Terwijl volgens het maandag gepresenteerde rapport een coalitie met op GroenLinks, PvdA, VVD, D66 en CDA het meest voor de hand ligt.
2: Oké. Maar betekent dat zij het voorstel van de verkenners niet overnemen?
1: Nou, dat staat er niet in. Vraag je dat nou aan mij? Dat is mijn vraag aan jou juist.
2: Nee, dat staat niet meer in het artikeltje.
1: Nee, dat staat er niet in.
2: Dit is wel een pittige opmerking.
1: Ja,
2: je zegt eigenlijk, hier wil ik niet in zitten.
1: Nee.
2: Ik vind dat geen goede afspiegeling. Ja, volgens mij is de afspiegeling in de politiek altijd hoeveel zetels heb je en hoeveel niet.
1: Mm-hmm.
2: Want zo werkt dat in werkelijkheid. Ik ben verbaasd.
1: Eigenlijk wel, hè? Want er zijn natuurlijk twee nieuwe informateurs aangesteld een paar weken terug.
2: Ja.
1: En toen dachten we, nou, dan komt het allemaal goed. Maar nou, nee, eigenlijk ziet het er nu naar uit of er voorlopig nog geen oplossing is.
2: Nee, ik denk dat je toch de verhoudingen nadat de eerste verkenningsronde geklapt was niet echt beter zijn geworden. Maar moet je daar toch wat investeren, hè?
1: Ja.
2: Voordat je eigenlijk de volgende stap doet. Als de verhoudingen niet goed zijn, dat weten wij niet, maar dat weten we nu wel.
1: Ja.
2: Dus de Stadspartij zegt, ja, ik ben de enige lokale partij die erin zit. Ik zeg al, deze coalitie had 21 zetels, dus best ruim. Als je het gewoon doorloopt, zou je zeggen, het CDA zit erbij. Maar twee zetels, dat is toch een hele slechte uitslag. Maar Pascal, denk ik, binnen de raad, misschien wel voor de stad, een goede wethouder.
1: Mm-hmm, zeker.
2: Dus zeker. Dus ja, je gaat natuurlijk ook een beetje kijken naar de toekomst. Er moet heel veel bezuinigd worden. Die bedragen worden bijna ongelooflijk. Dan wil je een stabiele coalitie met de partijen die je kent en met wethouders die een beetje stevig in de schoenen staan.
1: En hebben we dan ook meteen de reden te pakken voor het sterke positionering van de Stadspartij in deze?
2: Ja, dat denk ik wel. Kijk, zij zijn op zich natuurlijk een middenpartij. Ja, laat ik het maar zo zeggen. Zij kunnen op zichzelf met iedereen besturen. Maar ja, als zij zeggen van we vinden het niet rechts genoeg of niet lokaal genoeg. Ja, dat betekent dat zij iemand van GB21... PVP, ja, dat is natuurlijk gewoon de voortzetting van de PVV. Ook inhoudelijk, als je dat programma leest, is dat gewoon hetzelfde programma van 4 jaar geleden. Dus daar zullen ook wel partijen weer nu in de nieuwe coalitie, als die doorgaat, zeggen, ja, daar ga ik niet mee zitten.
1: Nee.
2: Er zit natuurlijk een gigantisch anti-islam hoofdstuk er nog in. Nou ja, ik denk niet dat de GroenLinks, PvdA en D66 denken van, nou kom er gezellig bij.
1: Nee, precies.
2: Dus er zijn ook een aantal inhoudelijke verschillen.
1: Ja.
2: Dan heb je nog Forum voor Democratie. Nou, dat is ook landelijk. 5 zetels, hè? Want als je dan consequent bent, ben je consequent.
1: Ja.
2: Dan valt die er ook al af. Dus ja. Ik denk dat de verkenners het meest redelijke hebben gezocht. Ervan uitgaand dat ze ook afgetast hebben of partijen met elkaar samen willen werken. En heeft de Beemsterpolderpartij, Stadspartij Beemsterpolderpartij, in dat gesprek al aangegeven, dit is een coalitie die ik niet wil. Want anders hadden de verkenners dat moeten melden.
1: Ja, exact. En dus wat zijn nu de mogelijke scenario's?
2: Ik ben heel benieuwd hoe het morgenavond gaat.
1: Ja.
2: Als iedereen geïnteresseerd is, zou ik gaan zitten kijken. Ik ben er in ieder geval, maar ik ben wel heel benieuwd hoe dit verder gaat. Stapt de Stadspartij er morgen alsnog uit?
1: Dat zou nog kunnen.
2: Dat zou kunnen, dat ze gewoon zeggen, we gaan niet op die manier door. Ja, dan heb je weer een hele nieuwe situatie. Hoe zijn de verhoudingen nu? Kan je dat merken in de raad?
1: Ja.
2: Want... In de het leven gaat het vooral over, vind je elkaar een beetje aardig, dan schiet het op.
1: Ja, ja, zeker.
2: En als dat niet zo is, dan loopt het vast.
1: Ja. Nou, het lijkt me genoeg reden om het te volgen. Hoe laat begint het? Het
2: begint om 8:00. En ik ga kijken of ik om 7:45 nog wat mensen kan gewoon spreken. Die aan onderhandelingen hebben meegedaan. Maar meestal wil men voor die tijd niet al te veel zeggen.
1: Nee.
2: Maar goed, ik kan altijd vragen van, wil je toch wat zeggen?
1: Ja, precies. Spanning in de coalitievorming in de gemeente Purmerend. Ja. Dus check morgen eventjes in op de website rtvpurmerend.nl. Dan kun je het live volgen. Natuurlijk via Ziggo 34 KPN 1390 of als je in de Beemster woont, Delta 12. Nou Piet, denk een spannend avondje voor de boeg.
2: Ja, dit hebben we denk ik nog nooit meegemaakt.
1: Een unicum.
2: Ja, absoluut.
1: Dankjewel, fijne woensdag.
2: Doei.

0: Gina Easton hoor je op RTV Permanent, The Lover in Me. En pak een lekker kopje koffie, want we zijn al even bij je. Tot 12 uur is dat het geval. Nou, zit je een beetje in televisieland, een beetje zoekende naar een nieuwe serie of wat ook. Nou, dan kun je vanavond even kijken naar een nieuwe aflevering van Ik Vertrek. Vind ik altijd leuk. Nicole Emmanuel uit Doetinchem, die zijn op Bonaire en die willen een B&B en een kapsalon bouwen. En Manuel, die heeft te maken met een hersenbeschadiging en raakt snel overprikkeld. Dan is misschien de verbouwing niet zo'n heel goed idee. Of dat goed afloopt, dat zie je vanavond in een nieuwe aflevering van Ik Vertrek om 9:30. Te zien bij NPO 1. En verder zit ik te bingen in Married at First Sight. Vind je leuk? Ja. Ja. Jij niet? Jij ziet altijd een staartje van het programma.
1: Ik zie altijd een klein stukje.
0: Je kent ze wel allemaal.
1: Nou, niet allemaal.
0: Ik kapot erger aan sommige mensen.
1: Ja.
0: Maar er is ook een hele mooie liefde. Twee mannen, Verink en Dominique.
1: Dat heb ik gezien.
0: Heb je die gezien?
1: Ja, die
0: zo
1: gezien.
0: Leuk. Ja, ja. Ja,
1: ja,
0: ja. Iedereen zit ook een beetje met samengeknepen billen te wachten. Van, oh, misschien ontploft het daardoor ook wel. Maar die zijn verliefd geworden. Die zijn samen gaan wonen. En die blijven ook bij elkaar. Dus dat is mooi, toch? Ja,
1: ja,
0: zo hoort dat. Zo hoort dat.
1: Ja, een succesverhaal.
0: We gaan naar een grote, nu al zomerhit op RTV Permanent.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedemorgen. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De president van de Canarische eilanden wil niet dat het cruiseschip Hondius over enkele dagen aanmeert bij Tenerife. De Spaanse regering heeft daar toestemming voor gegeven, maar de president wil het voorkomen. Aan boord van het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. De president vindt dat er te weinig informatie is om de bewoners gerust te stellen. In Zürich wordt inmiddels een patiënt met het Hanta-virus behandeld. Die man was vorige maand aan boord van de Hondius. In Duitsland zijn honderden politieagenten bezig met invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om de groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, die gewelddadige acties organiseren tegen onder andere migranten en LHBTI'ers. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben binnen de twee groepen. In de noodopvang voor asielzoekers zitten steeds meer kinderen, zegt het Kinderrechtencollectief. Het zijn er ruim 7000, blijkt uit cijfers van het COA. Dat is een verdrievoudiging in 4 jaar tijd. Volgens het collectief is noodopvang in sporthallen, hotels en asielboten slecht voor kinderen. Er is te weinig gezondheidszorg en het is er vaak niet veilig. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Het weer: in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon, en daar een graad of 15. Morgen droog, flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: RTV Purmerend. Dan weet je dat je thuis bent.
2: Koffie lokaal.
0: Minutia Burghoren.

0: Het enige nummer op haar album dat ze niet zelf schreef. Een van de grootste hits. Thorn van Nathalie Imbruglia uit 1997. Het is 6 minuten over 11. Het is woensdag 6 mei. En je luistert naar Koffie Lokaal op RTV Purmerend. En misschien heb je ze al zien staan op de baansteen onder het viaduct bij de afslag naar de A7. Ja, de vrachtwagens met de kermisattracties. Want aankomende vrijdag is het weer voorjaarskermis in Purmerend. Op de Schapenmarkt, de Markthal, de Koemarkt, de Plantsoenstraat en een deel van de Nieuwstraat. Zo'n 50 attracties. En vandaag of morgen krijg je het Purmerends nieuwslot door de bus. En dan zit er ook een kermiskrant in met kortingsbonnen. En die kun je ook, als je die niet hebt ontvangen, ophalen in het stadhuis. Want het is me een geld, hè. Maar jij bent de hele tijd geleden geweest.
1: Nee, dat zegt er ja,
0: ga jij dit jaar weer?
1: Nou, ja, dat denk ik niet.
0: Dat is leuk. Niet?
1: Nee.
0: Eventjes helemaal... ik ben er toch niet. Ik kan even helemaal los.
1: Ja, precies.
0: En je kunt ook dit jaar weer stemmen op je favoriete kermisattracties. Voor de houders heel belangrijk. Want dan kun je de komende 3 jaar kunnen ze dan weer terugkomen in de stad. Stemmen kan nog tot en met 13 mei. Wacht er even mee tot ze staan. Hè? Want dan kun je niet stemmen natuurlijk. Op de website van de gemeente Purmerend. Nou, de voorjaarskermis begint aankomende vrijdag. En duurt tot en met zondag 17 mei. Altijd heel gezellig. Zal er ook wat afgesloten zijn, denk ik. Even rekening mee houden. Nieuwstraat kun je er waarschijnlijk niet door.
1: Nee.
0: Maar dat geeft niet. Hoef jij toch niet te zijn. 06 44 14 14 15. Als je wat te melden hebt, dan kun je dat doen via de app. Nou, RTV Purmerend, wij zijn een van de ruim 200 lokale omroepen in Nederland. Maar dat gaat de komende 2 jaar veranderen. Want dan komt er in plaats van de lokale omroepen een streekomroep. 80 streekomroepen worden er geformeerd. Zijn druk bezig met de organisatie daarvan. En dat betekent ook dat we een grote bereik krijgen. Een grote werkgebied, zoals we dat noemen. Dus kijken we nu ook alvast wat vaker over onze gemeentegrenzen. En dat is dit keer Zaandam. Dus blijf lekker luisteren.

0: In Zaandam vind je Maakgemeenschap De Hoop. Een van de kunstenaars die daar hard aan het werk is, is Inge Betska. En zij is hier. Inge, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, mogen we eindelijk een beetje naar Zaandam kijken. Dat is leuk altijd, ja, eventjes. Want het is een 10 minuutjes zijn, ben je daar. Ja. En we weten lang niet allemaal wat daar gebeurt. Maar jij bent daar regelmatig. Je bent woonachtig en werkzaam ook in de Beemster.
1: Ja,
0: dus jij neemt af en toe de A7. En waar ga je dan naartoe?
1: Nou, dan ga ik naar een fantastische plek. Dat is een, echt een creatieve hub in een industriële loods. Maakgemeenschap De Hoop, dat zei je al. En het is een oude kartonfabriek. En daar zijn 170 ateliers ingebouwd. Dat was dus helemaal leeg. In 2019 is dat eigenlijk van start gegaan. En ik was er toen nog niet bij. Ik zit er nu een jaar. Maar de mensen van het eerste uur, die hebben dus zelf allemaal die ateliers gebouwd daar. En het is echt een maakgemeenschap. Dus er zijn en kunstenaars en designers, maar ook ambachtslieden. Er wordt theater, kleding, poppen, decors gebouwd, van alles en nog wat. Heel veel meubelmakers die daar aan het werk zijn. Dus het is echt, daarom noemen we het ook niet echt een broedplaats, maar is het echt de nadruk op maakgemeenschap.
0: Ja.
1: En dus als ik daar ben, dan hoor ik ook allemaal omheen, allemaal gezaag en muziek maken, want er zijn ook muziekstudio's. Dus het is gewoon heerlijke buzz is daar. En waar het ook om gaat, is dat je op die plek bent. Er zijn 170 ateliers, maar echt meer dan 200 tegen de 300 creatievelingen die daar bezig zijn. Maar dat je ook elkaar, zeg maar, kruisbestuift. Dus als ik dan iets maak, hè, een wandobject, dan heb ik een mooi ophangsysteem nodig. Nou, en dan ga ik inderdaad eventjes een paar deurtjes verder in een atelier. En dan kan je ook samen creëren. Dus dat is ook echt wat heel bijzonder en belangrijk is.
0: Jij bent zelf keramiek kunstenaar. Wat maak jij?
1: Ik maak allerlei vrije objecten. Ik ben een beetje begonnen meer met gebruiksgoed. Maar ik merk dat ik steeds meer die vrije kant op wil. En dat ik wat monumentaler wil werken. Monumentaal hoeft niet alleen maar per se heel groot te zijn. Maar ook in zijn essentie, zeg maar, monumentaal. En in De Hoop heb ik mijn woman cave, zoals ik dat noem. En daar ben ik allerlei andere dingen aan het doen. Ik ben daar aan het schilderen en ik ben daar ook met hout aan het werken. Houten sculptuur aan het maken die ook weer een verbinding aangaan met het porselein, met de keramiek die ik maak. En dat maak ik met name jaarlijks 2 maanden in China. En dat laat ik dan hier naartoe komen. Maar goed, ik wilde ook wat anders doen. Het leven is te kort om alleen maar de verdieping in te gaan. Dus er is nog zoveel te doen en te ontdekken. En creativiteit is onbegrensd, zou ik zeggen.
0: Ja, heerlijk gevoel moet dat zijn.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Dan is die De Hoop is meestal gesloten. Jullie zijn daar hard aan het werk, dat is logisch. Ja, maar jullie openen je deuren.
1: Ja, wij openen onze deuren heel binnenkort. Namelijk vanaf aanstaande zaterdag 9 mei. Dan zijn we vanaf 11 uur. Ja, we zijn niet heel vroeg, maar we zijn wel de hele dag open. Dan hebben we zaterdag een dag waar voor het grote publiek. Dus iedereen is welkom, van jong tot oud. En je kan van alles zien en beleven en meemaken. Er zijn performances, je ziet het maakproces, je kan zeefdrukken, je kan bij een keramist kan je ook nog aan het werk. Je kan nog sieraden maken. Dus je wordt echt meegenomen in het maakproces. Er zijn ook rondleidingen, want die studio's, die zijn over het algemeen dicht. Mensen werken daar. En 2 keer per jaar, dus we noemen dit het warenhuis. Het warenhuis is dan dus open.

0: En dat gaan we in het najaar gaan we het ook doen. Dat is begin oktober. Want voor de rest ja, is het inderdaad gesloten. Dus ik zou zeggen, grijp nu je kans om het te zien.
1: Ja, precies.
0: Dus zaterdag de hele dag open. Zondag, maandag, dinsdag moeten we even bijkomen. En dan gaan we woensdagavond open. En op Hemelvaart 14, dan zijn we ook vanaf 11 uur eigenlijk de hele dag open. En dat wordt dan een hele mooie feestelijke afsluiting natuurlijk.
1: Ja, is dat, heb je deze opening eerder meegemaakt voor het publiek?
0: Ik zelf niet, want ik zit nog niet zo heel erg lang in de hoop. En het is natuurlijk, het is een jonge organisatie, een jonge club. En nou ja, het wordt steeds professioneler aangepakt. En dat is ook nog wel belangrijk om te zeggen dat er ook een jury is geweest. Er is een open call uitgeschreven en een jury heeft bepaald welke mensen daar mee. En dat is ook een mix van jong talent en mensen met een naam, zeg maar, in de wereld, in die wereld, in die kunstwereld. En daar is de tentoonstelling Meesterverbinding uit voortgekomen. Dus die tentoonstelling die is dus ook te zien vanaf zaterdag tot en met Hemelvaart.
1: Ja.
0: En dat, ja.
1: Jij moet jezelf op de 14e mei in tweeën delen eigenlijk. Hè? Want je hebt twee plekken waar je moet zijn op die dag.
0: Ja, dat klopt. Ik ben in de ochtend ben ik op de nieuwe plek van de Beemster Wereldtuin. Wij zijn verhuisd. We zitten niet meer achter de kerk in West-Beemster, maar zijn verhuisd naar de Volgerweg bij de familie Waal. Boerderij, biologisch dynamische boerderij Zonnevank van de familie Waal. Daar zijn we heel erg welkom. Dus we zijn nu alles aan het verhuizen en zorgen dat we dan op 14 mei ook gereed zijn om het grote publiek daar te ontvangen.
1: Ja, dus dat wordt een drukke hemelvaartdag voor jou.
0: Ja.
1: En in aanloop naar aankomende zaterdag. Want zijn er ook spullen te koop in de hoop op dat moment?
0: Zeker, zeker. Want dat vinden we ook belangrijk. Dat je rechtstreeks bij de makers ook het werk kan kopen. En er zijn natuurlijk ook mensen die in opdrachten werk kunnen maken. Dus dat is zeker de bedoeling. En je kan daar gratis parkeren. Kom vooral met de fiets. Er is ook nog een busverbinding. Ik weet niet welke bus, maar die is er wel. Dus
1: en op de fiets.
0: Makkelijk bereikbaar. Ja, op de fiets.
1: Het wordt lekker weer. Ja. Maakgemeenschap De Hoop in Zaandam. Heb jij voor mij nog even een adres?
0: Het adres is Barn De Gat 6 tot 8.
1: En dat zit
0: het is een groot gebouw. Ja.
1: Ja, A7, A8 af en dan met die boom achter.
0: Bij de, ja, bij de A7, A8, dan ga je bij Oostzaan, afslag 1, ga je eraf. En dan ga je meteen de Achtersluispolder in. Nou, en dan ben je in 2 minuten sta je voor de deur. Het is een groot pand. Er staat bovenop het gebouw staat met koeienletters Maakgemeenschap De Hoop. Dus het kan niet missen. En er gebeurt natuurlijk van alles om het pand heen ook. Dus je kan het echt niet missen.
1: Mooi. Ja. Heel veel succes. Heel veel plezier ook. En dan zien we elkaar tegen die tijd. Leuk.
0: Ja, gaan
1: dankjewel,
0: we
1: Inge Betska.
0: Dankjewel, Linotja.

0: Ramazzotti en Anastasia, I belong to you. Misschien dat we nog eventjes een Spaanstalig nummertje moeten draaien. Want toen we dat vanmorgen deden, toen ging het zonnetje even schijnen.
1: Oh ja.
0: Dus misschien moeten we dat nog even proberen. Want dit werkte niet. Bewolkt permanent. Daar zenden we op dit moment vanuit uit. Het zijn een beetje rare, maar ook wel lekkere dagen. Af en toe een dagje eruit valt en een dagje vrij en dan... Heerlijk. Nou, alle troep die jij op zolder hebt liggen, als dat er nu nog ligt, dan ligt het er voorlopig nog wel even. Want de vrijmarkten zijn voorbij. Ik weet wel dat in de Beemster op Hemelvaartdag is er nog een kleine vrijmarkt op de Noorderpad.
1: Maar dan mag je
0: alleen. Ja, dan mag alleen bewoners mogen daar een kleedje neerleggen.
1: Oh.
0: Maar goed, als je het bij mij voor de deur doet, vind ik het ook prima. Ik heb het niet erg. Onderweg het laatste nieuws uit Purmerend, gelezen door Jamie Dames. Na deze van Friday.

0: Dit is het RTV Purmerend Nieuws met Jamie Dames. Stadspartij Beemster Polderpartij wil niet in een coalitie met GroenLinks-PvdA. Dat heeft de partij gezegd tijdens gesprekken met de informateur. Volgens het rapport dat maandag is gepresenteerd is een coalitie met de Stadspartij, GroenLinks-PvdA, VVD, D66 en CDA het meest voor de hand liggende scenario. Stadspartij zegt liever een meer rechtse en lokale samenwerking te willen. De komst van een nieuw recreatiepark in het Twiske komt steeds dichterbij. Het recreatieschap is akkoord gegaan met het plan wat lijkt op het voormalige speel- en zwemparadijs Blauwe Poort. In het Twiske komt onder andere een trampolinepark, BMX-parcours en een midgetgolf. Nu is het alleen nog aan de provincie, zij moeten plannen nog goedkeuren. En wat houdt Purmerenders bezig? Bureau Invior deed er onderzoek naar. Daaruit bleek dat zo'n 80% van de Purmerenders duurzaam leven belangrijk vindt. Wanneer het over de toekomst gaat, maken inwoners van onze regio zich vooral zorgen over de zorg, veiligheid en gezondheid. En deze uitkomst komt redelijk overeen met de landelijke trends. Meer nieuws op de site rtvpurmerend.nl en in de Purmerend app.
1: Tot het weekend.
2: Jaar. Jaar.
3: De kroegal, de kroegal, de kroegal, de kroegal, de kroegal. Het is weer tijd, het is weer tijd, het is weer tijd voor de kroegal.
4: De knappen zijn aan de kikkerballen, de aardappel is tijd.
5: Oh, het weekend.
2: Tien jaar.
6: Je voelt het weekend.
2: En dat gaan we vieren. Koffie lokaal.
7: Nutja Burghoren en John.

0: Ja, we kijken even naar het weer voor de komende dagen. Met 11 tot 15 graden is het vandaag fris voor de tijd van het jaar. De matige wind komt uit het noordoosten, maar het blijft wel droog vandaag. In Purmerend wordt het vanmiddag 15 graden. De komende dagen gaat de temperatuur gelukkig wat stijgen en het blijft ook droog. In het weekend wordt het warmer met temperaturen van 18 tot 23 graden. Alleen dan stijgt de kans op buien wel.
1: Dankjewel, Jamie. Zometeen nieuws uit Amsterdam na deze van Rihanna en Calvin Harris.

unicum in Amsterdam. De gemeente gaat zich namelijk nergens mee bemoeien. Het gaat om een proef op de Tenkatenmarkt in Oud-West. Net als de meeste markten hebben ze daar ook te maken met minder bezoekers en leegstand. Marktlieden krijgen nu een deel in eigen beheer en dus mogen ze de markt zelf invullen. Er zullen veel eetkraampjes bijkomen, maar ook kunst, boeken en vintage. De proef op de Tenkatenmarkt duurt in totaal zo'n 3 jaar. 24 Golden komt morgen 7 mei naar Paradiso, Amsterdam. We are in the mood.

0: TV Purmerend. We hadden het net over een klein slaapje. Dat het je goed kan doen, een half uurtje. Ja, ik heb het gevoel of ik al 3 dagen mee ben om blijven liggen. Maar dat natuurlijk helemaal niet. En jij doet wel een half uurtje soms, hè Jamie?
1: Ja, soms. Want ik werk vaak wel 's avonds. Dus dan, voordat ik wegga, vind ik het dan af en toe wel even fijn om even
0: je ogen dicht te
1: even
0: hebben.
1: Een half uurtje te liggen. En dat kan echt wonderen doen.
0: Oh, zie je? Dus dat is een tip voor degene die nu ook denken van, nou, ik voel nu al een beetje de energie uit me weglekken. Ja, even een half uurtje liggen. Moet je dan echt slapen of heb je gewoon ook aan rust genoeg?
1: Ik doe vaak wel van mijn ogen dicht, maar ik lig dan niet echt in slaap.
0: Nee, daar is het tekort voor.
1: Ja, daar dus is het dan is wel weer tekort voor. Dus je ligt wel gewoon, je bent gewoon even aan het uitrusten. Ja. Maar wel met je ogen dicht. Want als je in je bed gaat liggen en je gaat alsnog iets kijken of zo, dan helpt het,
0: niet
1: echt.
0: Nee, precies. Nou, denk je, nou, dat klinkt wel heel aantrekkelijk. Wacht dan even tot 12 uur, tot we klaar zijn met uitzenden. Niet eerder. Stichting Kansrijke Kinderen Purmerend, die bestaat 1 jaar. En dat vieren ze op zondagmiddag. Aankomende zondag is dat in de Keizerskerk. Het is dan 10 mei en dan is het ook moederdag. In de Middenbeemster. En dat is om 3 uur start dat, €27,50 per kaartje. En het is een mooi concert wat daar gegeven wordt zondagmiddag om 3 uur. En daarvoor kun je nog gezellig even moederdag vieren.

0: luisterde naar Koffielokaal op RTV Purmerend. Check voor het laatste nieuws uit Purmerend en Beemster onze website rtvpurmerend.nl of onze socials. Ik wil even Jamie Dames bedanken voor het allerlaatste nieuws. Overal vandaan geharkt vandaag, Jamie.
1: Ja, zeker. Ja, er was niet superveel nieuws, maar nee, we hebben er weer het beste van gemaakt.
0: Ja, hartstikke goed. Leuk dat je er weer was. John was ook leuk dat jij er was. Zometeen om 12 uur Tom van de Brug met de Zwetshow. En vanavond om 7 uur Purmerend Sport met Milton Pus en Wesley Dekker. Ik wens je nog een hele fijne woensdag. Ga je naar de kermis. Heel veel plezier. Tot volgende keer. RTV Purmerend.
2: Jij ook bedankt.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Als je een bak of aanhanger wilt huren, ga je toch naar de benzinepomp? Nou, als je zeker 30% goedkoper wil, kun je beter een topbak huren bij Alcar Autoverhuur op de Baanstee. Alcar.nl. Al 30 jaar Purmerends voordeligste.
2: Honderden leveranciers van bedrijfssoftware. Maar welke software past het beste bij jouw bedrijf? Of het nu gaat om CRM, DMS, ERP of WMS, op onze website compare.software vergelijken we meer dan 300 softwareleveranciers. Ontvang gratis een persoonlijke shortlist van aanbieders die passen bij jouw bedrijf. Compare.software. Vind snel en eenvoudig de juiste software voor jouw bedrijf.
0: Goedemiddag. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 12 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. Twee van hen hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had volgens de rederij een nauwe band met een van de overledenen. Een van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van die eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op de nieuwe topografische kaart, die is toegevoegd, de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapenstilstand in 1953 wordt de grens zwaar bewaakt. In de grondwet staat dat Noord-Korea inbreuk op zijn grondgebied niet tolereert. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelt de 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij twee keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig, in het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, later wordt het bewolkt en dan wordt de temperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: RTV Purmerend.
4: Dan weet je dat je thuis bent.
5: De Switch Show.
0: Ton van den Brug.

Er is niet meer. Ik mag weer, ik zit er weer. Ik ben er weer hier bij RTV Purmerend. En ik ben van de middag. En zij waren van de ochtend. Jan en Linutja. Ze waren het weer in mijn koffielokaal. De hele ochtend. Het is niet de koffie die vult of wat je erbij hebt. Het is zij. Zij zijn het die vullen. En niet in een seconde zoals Laura Heineken zegt. Heineken. Daar is nog geen tijd voor. Heigen. Of moet ik zeggen heigen, want het was in het Nederlands. Krijg je ook weer een rare toon van heigen. Laura Heigen. Wil je ook niet te veel zeggen, want dan ga ik nog rare dingen denken. In ieder geval kan ik rustig stellen, iets wat ik zeker weet. Vanmorgen waren ze niet aan het heigen. Nee. Nou, van zitten hoef je ook niet te heigen. Ik heb het wel af en toe. Niet van zitten. Maar als ik naar het toilet wil tussendoor. Dan denk ik altijd, hoe lang is dat nummertje nog? En soms moet ik best wel vaart maken. En dat kan ik niet. Mijn manier van lopen is meer iets van strompelen. Dus ja, daar zit geen vaart in. Het voordeel van thuiswerk is dat die play iets dichterbij is dan bij hun daar. Maar soms is dat ook nog zelfs te ver voor mij. Ik denk wel eens, ik zoek een wat langer nummer. Een wat langer lied. Maar dan moet ik het wel eventjes ophouden voordat ik dat gevonden heb. Naarmate je ouder wordt, is ophouden ook niet altijd handig. Het is wel zo dat als je eindelijk mag, eindelijk kan, en het vocht allemaal los kan laten, dat je denkt van, oh, maar dat is lekker. Ja, het voelt een beetje als de woensdagochtend. Met de Carpenters. And make believe it's your first time. Nou, dat gelooft niemand.

best music. This is The Zwets Show. With Ton van der Brun. Goedemiddag. Ton van der Brun.

0: Mama's Gone, wat een heerlijk bandje. Enjoy, met die fantastisch fijne stem van Andy Pratt. We kunnen rustig stellen, dat is iemand die zoet gevoiced is. Ja, lekker nog. Ja, we hebben allemaal wel dat je denkt van die favoriete bandjes. We hebben allemaal wel een favoriet waar je gewoon graag naar luistert. Dat als je de eerste toon hoort, dat je denkt van... Oh ja. Maar dat is fijn.
1: Het is lente en mijn tonnenpolletje gaat fris en fruitig doen.

0: Shouldn't have to be like that van Fralippo Lippi. Kom, we gaan een beentje beginnen. Wat voor naam moeten we daarvoor hebben? Ja? Daar denken we goed over na. Nou, volgens mij hebben ze helemaal niet nagedacht. Ze hebben gewoon een krat bier leeggezopen. En toen hadden ze zoiets van, kijk, dat is een goede naam. Fralippo Lippi. Het zal gerust wel iets betekenen in een of andere taal, denk ik dan. Had ik ook op kunnen zoeken. Ja, nou, dat heb ik dus niet gedaan. Ik kan je wel vertellen dat het niet zomaar een woensdag is vandaag.
1: Hebben we nog een dag?
0: Ja, de Bellenblaasdag. Ach, heerlijk. Een dag om de deugden van het bellenblazen te vieren. Op deze dag kunnen mensen van over de gehele wereld samenkomen. Bijeenkomen om lekker bellen te blazen. Nee, de kunsten van het bellenblazen te tonen. Deze dag is bedoeld om mensen te verenigen. Hun creativiteit te tonen. Deze dag is ontstaan als een manier om de deugden van het bellenblazen te bevorderen en te vieren. Ach, het klinkt wel lekker Amerikaans. Ja, komt het vandaag deze dag voor de bellenblazen. Er zijn mensen die met bellenblazen echt hele kunstige dingen kunnen doen. In vorm. Ja joh. Kijk, met ballonnen kun je ook van alles, maar die moet je eens weer opblazen. Bellenblazen is eigenlijk wel wat makkelijker. En er is een tijd geweest dat ik dacht van iedereen heeft zo'n potje op zak wat kinderen betreft, hè. Alhoewel, ik ben ook wel eens op een feestje geweest. Daar waren meer volwassenen met een potje zeepsop dan kinderen die aan bellenblazen waren. Kan ook, en waarom ook niet, zeg. Maar ik heb wel eens het idee dat al minder gedaan wordt dan bellenblazen. En het is zo leuk. Ja. In ieder geval, het kan zo leuk zijn.
2: Gekkie.
0: Nou ja, dat heeft helemaal niks met gek te maken. Het is gewoon leuk.
3: Niet gebruiken, hoor. Ton van de Brug.
0: Jeever. Hallo. Hier is Elton John.

0: Hij blijft mooi.
1: Alweer een dag?
0: Ja, de internationale anti-dieetdag. En mijn favoriete dag. Ook deze anti-dieetdag mogen we eindelijk eens stoppen met al het goed bedoelde Sonja Bakker, Monty Jakke. Ach, er zijn zoveel van die goed bedoelde onzin-diëten. Het is ook maar net wat er in de mode is. Nou, op het ogenblik is in de mode spuiten, maar goed. We vieren op deze dag dat we trots moeten zijn op wie we zijn. Dat we moeten luisteren naar wat ons eigen lichaam wil en dat we niet zo geobsedeerd moeten zijn met dat dogmatische reclameideaal dat ons wordt voorgehouden en opgedrongen. En deze dag heeft ook een ribben, jawel een lichtblauw in dit geval. Dus als je tegen diëten bent, net zoals ik, draag dan die lichtblauwe. Deze dag is opgericht in 1992 als reactie op de dood van een meisje dat er niet tegen kon dat ze dik was. Ik zeg zelf altijd, het zit in je genen. Welke vorm je leven heeft, dat zit in je genen. En je ziet het bij meerdere mensen, ze vallen af. En daarna komt het vanzelf weer terug. Ja, daar hoef je weinig voor te doen. Ik kan wel uitleggen hoe dat komt, maar goed. En laten we ook niet vergeten dat een hoop mensen dik zijn. En dat dat niet komt omdat ze de hele dag in de snackbar rondhangen. Dat er ook nog ziektes zijn. En andere dingen die ervoor zorgen dat je nou niet mager bent. Het hele gek is dat er een ideaalbeeld heerst wat eigenlijk niet heel erg gezond is. Als je terugkijkt in vroeger tijden, gaan we gewoon eeuwen en eeuwen terug. Althans, je hoeft niet eens zo ver terug. En in al die tijd achter ons is mager zijn nooit een ideaal geweest. Nooit een ideaalbeeld geweest. Dat lijken we wel eens te vergeten. Maar het is wel zo.
1: Drankje, hapje en de zwetshow.
2: De zwetshow.

0: Jones. Hij wordt ook alleen maar ouder en ouder en ouder. Nou, dan mag hij blij om zijn, maar hij zingt ook nog steeds. En nog goed ook trouwens, ja. Je kan rustig stellen op die leeftijd nog goed bij stemmen. Over ouder worden. Ja, we worden allemaal ouder. Althans, een groot deel van ons wordt ouder en ouder. Ik moet zeggen, er zit ook wel eens wat nadeel aan. Lichamelijke gebreken. Ja, maar daar mag ik het niet over hebben. Er zijn ook dingen die gaan groeien en er gaat meer groeien. Kijk, oren en neuzen worden groter. Daar heb ik daar op zich niet zo moeite mee, alhoewel... als de koptelefoon niet meer over mijn oortjes heen kan, dat vind ik dan weer jammer. En als je dan kijkt voor een andere koptelefoon, er is nou niet een winkel waar je even lekker kan passen. Dan bestel je wat en denk je, nou, het zit nog slechter dan... Nou ja, en weet je wat ook groeit? Haar. Er komt haar op plekken dat je denkt van, moet dat nou? Je neus! Er komt al meer haar uit je neus, het lijkt daar ook wel al harder te groeien. En oren, wat moet je met haar op je oren en in je oren? Dus, maar vooral uit je neus, dat er hele snorren en baren uit je neus gaat te komen. En dan af en toe dan pak ik zo'n schaartje en dan knip je. En dan moet je nog voorzichtig zijn ook, want anders knip je zomaar in je neus. Dan komt het bloed met het haar mee. En toen zei iemand, je moet waxen. Dus ik heb zo'n setje besteld. Met was erin van die stokjes, die doop je in. Die was moet je dan eerst smelten in de magnetron. Dan zeggen ze, met een minuut is dat gesmolten. Nou, nee, hè. Dat duurt echt een paar minuten. Zo'n beschrijving, je hebt er ook helemaal geen ene moer aan. Er zaten ook stickertjes in van snorren. Dat je denkt van, ja, maar ik wil mijn snor niet harsen. Ook een rare vorm trouwens, maar goed. Nou heb ik een snor. En dat ik eigenlijk de was aan het stokje had. En in mijn neus stopte. Pas toen kwam ik erachter waarom die stickertjes voor die, met die snorren erop erbij zaten. Want er zaten ook snorharen vast in de was. En dan wil je de boel uit je neus gaan trekken. Ik weet niet wat pijnlijker is. Een haar uit je neus of een haar uit je snor. Maar allebei tegelijk. En heel veel tegelijk. Dat is niet fijn. Maar goed, met een goede ruk kwam het allemaal los. Ik kwam er wel achter dat ik hem niet heel goed in mijn neus had gehad. Dus dat moest opnieuw aan één kant. En weet je wat het maf is? Hoe dom kun je zijn, zoals ik... dat ik dat ding aan de andere neusgat erin propte... en nog die sticker voor die snor vergeten was. En dan heb je dat gedaan. En dan denk je van, nou, dat is lekker ruim geworden in die neusgaten. Haren weg. En een paar dagen later zie je van... vanaf de buitenkant dat er toch weer een paar haren zitten. Dat je wat vergeten bent. Of groeit het nou zo hard? Ach ja. In ieder geval, het is de bedoeling dat het nu langer wegblijft dan dat ik het met een schaartje deed. Nou ja, dat hoop ik dan maar.
1: Mijn tonnenpommetje neem ik overal mee naartoe. Hij klinkt zo gezellig.
0: En dat ben ik ook op zijn tijd. Zonder neushaar, althans hier en daar eentje. Maar wel stil zit het in de stoel. En jij mag jumpen, jump to the beat. Tezamen met Stacey Lettersong.

0: Het is vandaag...
1: Hebben we nog een dag?
0: Ja, No Homework Day. Een dag waarop leerlingen van alle leeftijden hun schoolwerk even mogen vergeten. Op deze dag doen ze iets anders, iets wat ze wel leuk vinden en wat ze al een tijdje uit hebben gesteld of graag willen doen. Een dag waarop kinderen en studenten hun stress even kunnen vergeten. Gewoon iets anders kunnen doen. Deze dag is uitgeroepen door studenten wie anders, maar ook ouders en leraren. Een dag waarop kinderen en studenten de kans krijgen iets anders te doen. Naar buiten, om te spelen. Gebeurt dat nog wel, vraag ik me gelijk af. Zijn er nog wel kinderen die buiten spelen? Of gebeurt dat helemaal niet meer?
2: Ja hoor, daar gaan we weer.
0: Nou ja, weet je... Ik heb wel eens het idee dat het niet meer bij... Vroeger, nou... Als je thuis kwam van school, dan werd je weer naar buiten gestuurd. Ga maar buiten spelen. Ach ja, kinderen... Het is vandaag de dag om leuke dingen te doen met vriend of vriendin... of gewoon eens even lekker op de bank hangen, een film kijken. Het mag allemaal vandaag. Is toch lekker?
1: Ik heb zo genoeg van die kou. Wanneer begint de zomer?
0: Nou, dat duurt eventjes, maar ik heb wel wat zomerse muziek voor jou. Hier zijn de Surfers en Windsurfing Time again.

0: Windsurfing, ook dat is weer in tegenwoordig, als ik het laatste goed heb gelezen. Het is vandaag de dag van de werkende moeders. De dag van de werkende moeders is een dag waarop de werkende moeder wordt geëerd voor het harde werk en de moedige inspanning om een gezin te onderhouden. Een dag bedoeld om de prestaties van hardwerkende moeders te waarderen, erkennen. Een dag om te vieren, hun prestaties te waarderen. Het is ook een dag om moeders te steunen, aan te moedigen, om hun doelen te bereiken, hun kinderen te onderhouden en hun eigen carrière uit te bouwen. Als ze dat willen tenminste, want niet ieder moeder wil een carrière. Je kinderen goed op de wereld zetten. Dat is al een gruwelijke taak.
1: Wil ik dat werkelijk hoor? Weet je dat zeker?
0: Nou, dat weet ik heel zeker eigenlijk wel.
2: De lente in het land van de brug op je radio.
0: Met de Sugar Hill Gang en de...

En laten we eigenlijk niet vergeten dat vandaag in 2002, na een radio-interview op het Mediapark in Hilversum, 6:06 avonds, politicus Pim Fortuyn werd vermoord.

Haddon. En je zou het niet verwachten, maar hiervoor, voordat hij solo ging met dit soort muziek, was hij bassist van The Clash. En ja, dat is toch iets heel anders eigenlijk. Hier is Elvis Presley en Moody.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Honderden leveranciers van bedrijfssoftware. Maar welke software past het beste bij jouw bedrijf? Of het nu gaat om CRM, DMS, ERP of WMS, op onze website compare.software vergelijken we meer dan 300 softwareleveranciers. Ontvang gratis een persoonlijke shortlist van aanbieders die passen bij jouw bedrijf. Compare.software. Vind snel en eenvoudig de juiste software voor jouw bedrijf.
0: Goedemiddag. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een Nederlander, een Brit en een Duitser zijn vanaf het cruiseschip Hondius onderweg naar Nederland. Ze worden met verschillende evacuatievluchten naar ziekenhuizen in Europa gebracht. Het Leids Universitair Medisch Centrum zegt voorbereid te zijn om 1 patiënt op te vangen. Duitse media melden dat de Duitse patiënt wordt opgevangen in het ziekenhuis in Düsseldorf. 2 van de 3 hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaak is uitgesteld. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om 2 groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's aan bijbelteksten gereconstrueerd. Het zijn teksten van de apostel Paulus uit het Nieuwe Testament. Ze komen uit de 6e eeuw na Christus. Monniken die bijbelteksten kopieerden, hergebruikten oude stukken perkament. Die oude stukken zijn nu na veel speurwerk teruggevonden in Europese bibliotheken en opnieuw leesbaar gemaakt. Theologen spreken van een prachtige vondst. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger en kans op wat zon. Het wordt 10 tot 15 graden vanmiddag. Morgen eerst droog en zonnig, later bewolkt bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
3: Dan weet je dat je thuis bent.
4: Don van den Brug.
5: De Zwetshow. Elke werkdag Don van den Brug. De Zwetshow. Zwaar gezellig, de lekkerste. De koffie is klaar.
3: RTV.

0: hoorde Miles Smith. En It's My Mess.
1: Van maandag tot en met vrijdag, van 12 tot 2. De Zwetshow met Ton van den Brug op RTV Purmerend.

Je hoorde Tina Turner en The Best. En ik heb het antwoord op de vraag van vandaag. En die luidde: zit scheiden in de familie?

...en van de gevallen uit elkaar. En bij de adoptieouders lag dit percentage op 11%. Van de geadopteerde kinderen maakte 46% later een scheiding mee. In dat opzicht leken ze dus meer op hun biologische ouders dan op hun adoptieouders. Dus kun je stellen dat scheiden in de familie zit. Het zit in je genen.

0: show op RTV Purmerend.
1: RTV Purmerend.
0: Voor iedereen.
1: Voor iedereen.
0: Iedereen.
2: When you go home tonight. You must take the long way.

Take the long way home van Supertramp. Nou, laten we wel zijn. Als je lopend bent of met de fiets, dan is het heel gezond om een langere weg te nemen. Om lekker lang onderweg te zijn. Gezond, ja. Ben je met de auto of een ander gemotoriseerd toestel? Dan kun je beter de kortste weg nemen. Dat is wat duurzamer. Dat is in deze tijd wat goedkoper. Ja, aangezien de prijzen van brandstof nogal duur zijn. Het is maar net hoe je er tegenaan kijkt, zeg ik dan maar. Dit is de Brunsky Beat. And tell me why.

De Bronski Beat. En daar zat Larry Steinbeck in. En die wordt vandaag 66 jaar. Laten we niet vergeten, Mary McGregor, die wordt 78. George Clooney wordt alweer 65. Chris Shiflett, de gitarist van de Foo Fighters, die wordt 55. Danny Lonsaat, voetballer, ja, ooit geweest, wordt 50 jaar. Transseksueel Kelly van der Veer. Je wordt 46 jaar ondertussen, ja, gaat sneller de tijd. Actrice Saar Koningsbergen wordt 39. Ik zie trouwens dat jij jarig bent, dus zeg ik tegen jou... Gefeliciteerd! En weet je wie we ook niet moeten vergeten? Hij wordt alweer 81 jaar, Bob Seger.

Jeroen Blok. Die wou graag 5-star en hij kreeg Somewhere Somebody. In de hoop dat hij er blij van wordt. En dit is Toto.

hoorde de Duke of Burlington en Flash 1969. Hey, daar komt het uit vandaan, uit het jaar 1969. En dit was de tune van Veronica's Telesport op Veronica 538. Maar het begin. Zal ik het begin nog één keertje doen? Dat vind ik dan weer verdacht veel lijken op dit.

0: de Quincy Jones. De Sweatshow.
1: Tom van de Brug.
2: En TV Purmerend. Van de Brug, keukenpraatje.
0: Verwen jezelf of je moeder met een croissantje met verse aardbeien. En dan een glaasje bruisende prosecco of cava erbij. Oh, lekker joh. En mocht je nou aardbeien of prosecco overhouden, dan maak je dan weer een heel feestelijk toetje mee. Aardbeien prosecco jelly. En deze zelfgemaakte jelly is zo klaar. Want hoe korter je hem kookt, hoe beter de subtiele prosecco of verse aardbeiensmaak wordt bewaard. En je kunt hem als jam gebruiken, maar als je nou schenkt in van die mooie, smalle, hoge glazen, dan heb je een hip, helder rood doorkijktoetje. En waarin aardbeien zweven. En daarbovenop kan weer slagroom of ijs, of je kan er alle kanten mee op. En het is nog lekker ook.
1: Wil je meer WW weten? Ga dan naar www.tonvandebrug.nl.

0: De Love Song van Van Velsen.
1: De Fred Show. Tot ons. Muziekwekker. Muziekwekker.
0: Ik zet vandaag de wekker voor Nils Lundgren en het album Love of My Life. De albumtitel is ontleend aan het gelijknamige boek van de ACT-labelbaas. En Vince Mendoza die arrangeerde al het materiaal. En naar mijn mening zouden deze labeldames wel gebaat zijn bij een remix en mastering. Ja, het kan wel wat gebruiken. Luister maar naar Nils Lundgren en Moonshadow.
1: Dans, muziekwekker.

Nils Landgren en de Moon Shadow. En dan is dat weer de hoogste tijd voor mij. Ik ga er een einde maken. Alleen ik, want RTV Purmerend gaat gewoon door. Ten slotte zijn we er hier voor jou 24 uur per dag. 7 dagen in de week en dat het hele jaar door. Ja, dat hou ik niet vol. Nee, dat trek ik niet hoor, zo lang. En vandaar dat ik zeg morgen. Zelfde tijd zit ik weer in dezelfde stoel en zwetsen wij gewoon weer verder.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedemiddag, dit is RTV Purmerend met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizhia en Dnipro kwamen onder vuur te liggen. De Russische aanvallen komen tijdens een eenzijdig staakt het vuren van 24 uur. Dat was afgekondigd door de Oekraïnse president Zelensky. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en naar Nederland gevlogen. Twee hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. De president van de Canarische eilanden wil snel een gesprek over het schip met de Spaanse premier Sanchez. Van Spanje mag het aanmeren bij Tenerife, maar de eilandspresident is daar tegen. De topman van luchtvaartmaatschappij Ryanair wil 's ochtends op luchthavens een verbod op het schenken van alcohol. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens O'Leary bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Voor horecagelegenheden op luchthavens gelden andere regels dan voor reguliere bars en cafés. Vooral de vluchten van Groot-Brittannië naar Ibiza, Alicante en Polen worden regelmatig verstoord door dronken passagiers. Justitie eist tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden cel voor witwassen van drugsgeld. Volgens justitie kreeg hij zeker 1 kostbaar horloge van zijn zoon en kan dat als witwassen worden beschouwd. De vader spreekt de beschuldiging tegen. De zaak tegen de moeder en de zus van Bolle Jos zijn uitgesteld. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon. In het oosten en zuidoosten bewolkt en wat regen. Het is 13 tot 16 graden. Vanavond en vannacht overal opklaringen. En vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen droog en zonnig. Dan wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: very much.
1: Kijk ook via de socials naar RTV Purmerend. En blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Purmerend. Like onze pagina, berichten of plaats een comment en discussieer mee. Blijf in contact met Purmerenders. RTV Purmerend is te vinden op Facebook, Instagram, TikTok en X. RTV Purmerend op de socials. Word lid en volg ons.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Honderden leveranciers van bedrijfssoftware. Maar welke software past het beste bij jouw bedrijf? Of het nu gaat om CRM, DMS, ERP of WMS, op onze website compare.software vergelijken we meer dan 300 softwareleveranciers. Ontvang gratis een persoonlijke shortlist van aanbieders die passen bij jouw bedrijf. Compare.software. Vind snel en eenvoudig de juiste software voor jouw bedrijf.
0: Goedemiddag. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat een akkoord tussen Amerika en Iran in de maak is. Iran zou bereid te zijn te stoppen met het verrijken van uranium en in ruil zou Amerika sancties willen opheffen en bevroren Iraanse tegoeden willen vrijgeven. 2 evacuatievluchten zijn vanuit Kaapverdië vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. 2 van hen hebben acute symptomen van het Hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk is overleden aan het virus. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. Ocean White, de Nederlandse rederij, heeft gevraagd om daar zaterdag aan te meren. Volgens de Spaanse gezondheidsminister mogen passagiers die geen symptomen hebben doorreizen naar hun eigen land. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizjzja en Dnipro lagen onder vuur. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens de Britse krant The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. De topman van de luchtvaartmaatschappij Ryanair wil een verbod op het schenken van alcohol op luchthavens in de ochtend. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens hem bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon bij 13 tot 16 graden. In het oosten en zuidoosten bewolkt en af en toe regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Dit was het NOS Journaal.

0: Brent, koffielokaal.
1: Met lekkere muziek.
0: Als je nu zit, ga lekker even dansen.
1: En het laatste nieuws uit Purmerend.
0: Gaat het, meneer?
1: Koffielokaal.
0: Het gaat voorlopig nog wel even duren.
1: Iedere woensdagochtend van 9 tot 12.
0: 9 minuten over 9. Ik moet nog steeds een beetje wennen aan dat we zo bij tijd aangaan.
1: Station Verwij en Linutia Burghoorn.
0: Wat is er? Wat is er nou?
1: Koffielokaal.
2: Je moet afronden.
0: Moet ik afronden?
1: Op RTL.

RTV Purmerend, hoor en zie je wat Purmerend bezighoudt. Luister in de auto op 104.9 FM of DAB+. RTV.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Als je een bak of aanhanger wilt huren, ga je toch naar de benzinepomp? Nou, als je zeker 30% goedkoper wil, kun je beter een topbak huren bij Alcar Autoverhuur op de Baanstee. Alcar.nl. Al 30 jaar Purmerends voordeligste.
0: Goedemiddag. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanuit Kaapverdië zijn twee evacuatievluchten vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. Twee van hen hebben acute symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk aan het virus is overleden. Het schip mag nu van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. De Nederlandse rederij Ocean White wil daar zaterdag aanmeren. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Iran en Amerika in de maak is. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaken zijn uitgesteld. Bijbeldeskundigen uit Schotland hebben ruim 40 verloren gewaande bijbelpagina's teruggevonden. Het zijn stukken van de brieven van Paulus. Het eeuwenoude bijbelmanuscript is opnieuw bij elkaar gezocht en leesbaar gemaakt. De pagina's zijn nog niet te bekijken voor het grote publiek. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon en in het oosten en zuidoosten bewolkt met wat regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen overdag droog en zonnig bij 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het wat langzaam op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: RTV Purmerend hoor je de hits van vandaag die er morgen nog steeds toe doen. Met lokaal nieuws, informatie, uittips en diverse gepresenteerde programma's. Op RTV Purmerend hoor en zie je wat Purmerend bezighoudt. Luister RTV Purmerend via de antenne, in de auto, op 104.9 FM of DAB+. Kijk via de tv op KPN 1390, Ziggo 34 of via de livestream op rtvpurmerend.nl.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat nu een dikke 50 kilometer file. Op de A7 van Zaanstad naar Horen heb je 10 minuten vertraging tussen Zaandam en Purmerend. De A9 naar Alkmaar. Daar loopt het vast tussen Battenverdorp en Beverwijk Oost. Er staat 15 kilometer door een ongeluk. Dat onthoudt dus een half uur. De linkerrijstrook is dicht. En door een vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog rijden er nu geen treinen tussen Weesp en Naardenbussum en tussen Weesp en Almere. Volgens de spoorwegen gaat dat tot ongeveer 16:45 duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Drentje nieuws en informatie uit Purmerend. KPN 1390, Zico 34 of via de livestream op rtvpurmerend.nl. Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Honderden leveranciers van bedrijfssoftware. Maar welke software past het beste bij jouw bedrijf? Of het nu gaat om CRM, DMS, ERP of WMS... op onze website compare.software vergelijken we meer dan 300 softwareleveranciers. Ontvang gratis een persoonlijke shortlist van aanbieders die passen bij jouw bedrijf. Compare.software. Vind snel en eenvoudig de juiste software voor jouw bedrijf.
0: Goedemiddag. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Het zou gaan om een 14-puntenplan van 1 pagina. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat. Maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Als dat wel gebeurt, moet er daarna nog onderhandeld worden over de uitwerking. Het voorgestelde staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne lijkt van de baan na de Russische aanvallen van gisteren en vannacht. Daarbij vielen zeker 26 doden en 118 gewonden. De landen hadden allebei gezegd geen aanvallen te doen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Maar een hoge Oekraïnse functionaris zegt nu geen reden meer te zien die afspraak te respecteren. Het contract van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity met de overheid is met 2 jaar verlengd. Het bedrijf verzorgt de diensten DigiD en Mijn Overheid. 3 mensen probeerden de contractverlenging in de rechtbank nog tegen te houden, maar dat is mislukt. Bij deze mensen en in de Tweede Kamer leven zorgen over de eventuele overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf. In Weesp is bij graafwerkzaamheden een explosief gevonden. Het ligt dicht bij het spoor en volgens de NS is het een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het treinverkeer bij Weesp, een spoorwegknooppunt, is uit voorzorg stilgelegd. Hans Smolders stapt uit de politiek. Hij werd bekend als de chauffeur van Pim Fortuyn en zat in de Tweede Kamer voor de LPF en later opnieuw voor Forum voor Democratie en de Groep van Haga. Daarnaast zat hij jarenlang in de Tilburgse gemeenteraad. De 65-jarige Smolders is er verbolgen over dat zijn partij als grootste buiten de nieuwe coalitie is gehouden en stopt er daarom mee. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat 45 kilometer file. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A9 richting Alkmaar heb je tussen knooppunt Raasdorp en de Wijkertunnel 20 minuten extra nodig. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. De N202 van Amsterdam naar IJmuiden tussen Spaarnwoude en de A22 staat 3 kilometer en dat kost je 10 minuten extra. En tussen Weesp en naar de Bussum en tussen Weesp en Almere rijden nog steeds geen treinen door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Dit gaat tot ongeveer 17:45. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Voor de meeste Purmerenders begint op vrijdag het weekend. Anderen moeten in het weekend ook nog werken. Bij je voelt het weekend, maakt het niet uit in welke vibe je zit. Eén ding is gegarandeerd. Je voelt het weekend.
1: Look at the bar who's over here, ladies.
0: Iedere vrijdag tussen 4 en 7. Je voelt het weekend. Bij RTV Purmerend.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Als je een bak of aanhanger wilt huren, ga je toch naar de benzinepomp? Nou, als je zeker 30% goedkoper wil, kun je beter een topbak huren bij Alcar Autoverhuur op de Baanstee. Alcar.nl. Al 30 jaar Purmerends voordeligste.
0: Goedenavond. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet wil bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Die moeten voor de zomer zijn vastgelegd in een convenant met de agrarische sector en natuurorganisaties. Staatssecretaris Erkens zegt dat bijvoorbeeld duurzame alternatieven sneller moeten worden goedgekeurd. De Nederlandse vrouw die in Johannesburg is overleden aan het Hanta-virus zat kort voor haar dood aan boord van een KLM-vlucht. Ze wilde naar Amsterdam vliegen, maar werd van boord gehaald omdat de crew haar te ziek vond. Andere passagiers van die vlucht worden geïnformeerd door de GGD. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. In het Maastricht UMC zijn alle 20 operatiekamers ontruimd. Er werd een vreemde lucht geroken. 2 medewerkers die in een operatiekamer aan het werk waren zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. De brandweer onderzoekt waar de lucht vandaan komt. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Er zou een akkoord in de maak zijn tussen de VS en Iran. En de prijs voor een vat olie is gedaald tot $98, de laagste stand in 2 weken. De 4e etappe in de Ronde van Spanje voor vrouwen is gewonnen door Lotte Kopecky. De Belgische was de beste in de massasprint. Anna van der Breggen werd 2e. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Batuverdorp en Hoofddorp 10 minuten vertraging. De A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp voor het knooppunt De Hoek, 1 kwartier vertraging. En op de ringweg van Amsterdam, de A10 West naar de A10 Zuid tussen Amsterdam-West en knooppunt Watergraafsmeer doe je er 1 kwartier langer over. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: tussen 7 en 10 uur. Presenteert RTV Purmerend jouw jongerenprogramma Permission. Met interessante informatie, entertainment van de bovenste plank en toffe muziek. Geen excuus om het te missen. Komende zaterdag tussen 7 en 10 uur. Permission op RTV Purmerend.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je voor knooppunt Burgerveen nog 5 minuten vertraging. De A8 Amsterdam-Zaanstad bij Koog aan de Zaan. Zaanstad-Koog, 5 minuten extra. En op de ringweg van Amsterdam, de A10 Zuid naar de A10 Oost, heb je tussen Oud-Zuid en Watergraasmeer een kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Honderden leveranciers van bedrijfssoftware. Maar welke software past het beste bij jouw bedrijf? Of het nu gaat om CRM, DMS, ERP of WMS. Op onze website compare.software vergelijken we meer dan 300 softwareleveranciers. Ontvang gratis een persoonlijke shortlist van aanbieders die passen bij jouw bedrijf. Compare.software. Vind snel en eenvoudig de juiste software voor jouw bedrijf.
0: Goedenavond. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 7 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren, schrijft persbureau AP op basis van twee Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de twee daar het hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. Vier mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij twee uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
3: Er is gewoon hoop dat de VS en Iran er toch samen gaan uitkomen en dat er eindelijk weer wat rust in de golfregio terugkeert. Je zag het ook aan de olieprijs, die daalde ook hard. Het kan maar zo zijn dat morgen alles weer anders is, maar voor nu is iedereen in ieder geval heel erg blij en positief.
2: Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: RTV Purmerend.
4: Dan weet je dat je thuis bent.
0: Purmerend Sport. Arno van der Breggen en Mil.

0: Ja, een hele goede avond. Je kijkt en luistert naar Purmerend Sport, het sportprogramma op RTV Purmerend. En op de avond dat Bayern München en PSG hopelijk er net zo'n spektakel van gaan maken als vorige week, gaan wij in onze uitzending praten met DZS-trainer Nicolai Schreuder. En verder vertelt Milton Bus over zijn sportweek. We nemen de resultaten van onze profvoetballers door en ook brengen we je het laatste lokale sportnieuws. Goedenavond, Milton.
1: Ja, goedenavond, Wesley.
0: Ja, we beginnen met onze sporter of sportteam van de week. Wie heb jij gekozen?
1: Nou, ik heb een keer gekozen voor een hardloopster. En dat is Mickey Ketels. En zij heeft in het Canadese Vancouver opnieuw succes gevierd op de marathon. Want de 27-jarige Nederlandse atleten zegevierde in 2 uur 33 minuten en 1 minuut. Dook over 1 seconde, moet ik zeggen, excuus. En dook bijna 1,5 minuut onder het parcoursrecord. En zij won dus ook die marathon. En het is wel mooi. Want onlangs won ze ook al, of in ieder geval de nationale titel, de marathon van Rotterdam. Dus ze staat, zit in uitstekende vorm. Het grappige is dat ze part-time stewardess is. Dus ze is helemaal geen fulltime atleet.
0: Ja, dat is altijd zo lastig als je bepaalde sporten hebt. Hè? Ja. Dat die mensen gewoon overdag van alles en nog wat doen. En dat er een werkgever moet zijn die heel erg flexibel is.
1: Nou ja, ik denk dat ze werkt bij een blauwe vliegtuigmaatschappij. Ik denk dat die wel, de bekendste van Nederland, ik denk dat die wel redelijk flexibel is. Mm-hmm. En ze heeft ook wel aangegeven bij, ik geloof RTL Tonight op een gegeven moment, dat ze wel graag fulltime atleet zou moeten zijn. Maar het is gewoon een hele kleine pool met mensen die fulltime atleet kunnen zijn. Dat, ja, dat ligt dan aan sponsorgeld. Ligt dan aan geld dat je haalt door het rennen. Mm-hmm. Maar het is gewoon een hele kleine groep maar die dat kan.
0: Ja.
1: Maar wie heb jij gekozen?
0: Nou, ik zet het nooit in het draaiboek, omdat ik het leuk vind om te kijken van, hoe reageer je daarop. Ik heb een naam uit het verleden gekozen. Een naam waarvan ik wel wist dat hij zou leven. Maar goed, wel van een leeftijd was dat ik denk van, hoe gaat het daarmee? Hij heeft in het ziekenhuis gelegen. Het ging niet helemaal goed. Eddy Merckx.
1: Ja.
0: Die ken jij wel, hè?
1: Zeker,
0: dat is mijn sporter van de week. Het is natuurlijk een wielrenner uit verleden. Nou, het ging niet goed met hem. En ik zag ook dat zijn beeld is vernield.
1: Ik dacht dat je inderdaad daarheen ging. Dat had ik wel meer meegekregen.
0: Maar goed, ik weet dat ik hier moet zijn natuurlijk in de avond. Dus dan denk ik al gedurende de week van wie zou ik nou kiezen. Gisteren of eergisteren las ik dan over Eddy Merckx. En toen dacht ik van nou, dit moeten we gaan doen. En vandaag weer op de NOS dan inderdaad het andere nieuws. Dat beeld dat vernield is.
1: Ja, bizar.
0: Ja, toch een icoon, toch, Eddy Merckx?
1: Ja, en het is best opvallend. Want je verwacht dat gebeurt bij, figuren uit het verleden die dan wat op een kerfstok hebben, maar niet een sporter.
0: Nee.
1: Die eigenlijk wat een soort een nationale volksheld is, zeker in België. Ik verwacht toch dat iedereen daar wel unaniem gewoon achter staat. Ja. Dat het zo'n standbeeld wordt vernield, dat slaat natuurlijk nergens op.
0: Ja, burgemeester van Brussel heeft ook heel fel gereageerd. Hè, van wat is hier aan de hand, wat gebeurt hier? Ja, balen. Maar nog een extra reden dus eigenlijk dat hij de sporter van de week is.
1: Ja, en het is ook niet echt de week van de standbeelden. Of zullen we daar maar niet over uitweiden?
0: Nee, daar gaan we het misschien later nog een keer over uitweiden, maar nu niet. Het is namelijk tijd voor muziek. En onze muzikale aftrap wordt deze week verricht door een Belg met Franse roots in zijn muziek.
1: Ah, daarom heb je gekozen voor Eddy Merckx. Nou snap ik het. Ja, heel goed.
0: Het is net een boek van Harry Moelis. Op het eind komt alles samen. Net heel als goed. Deze uitzending. Zonder dat ik het door heb. We gaan luisteren naar
1: Stromae.
0: Ja.

0: En met de klanken van Stromae beginnen we dit Purmerend Sport deze week. En Milton.
1: Ja, je maait zo het gras voor mijn voeten weg.
0: Jij bent aan de beurt. Sorry.
1: Ja, prima.
0: Wacht even hoor. Doe ik even het bedje uit. Ja. En dan nu? Ja, dan hebben we de Stromae gehad. En dan gaan we nu?
1: Dat was inderdaad de muzikale aftrap van een nieuwe Purmerend Sport. En die staat voor je klaar. Je hoort het al. Wesley Dekker is de co-host vandaag. En mijn naam is Milt Pus. Straks hebben we dus aan de telefoon de DZS-trainer Nicolai Scheuder over het mogelijke kampioenschap komende zaterdag. Eerst praat ik hierbij over het sportnieuws van afgelopen week. Het was de week waarin Wielrenner en Tadej Pogacar fluitend naar de eindzege in de ronde van Romandie reed. Paspoortgate met de sisser is afgelopen doordat NAC de rechtszaak heeft verloren. En vier estafetteploegen zich verzekerden van de WK-atletiek in Peking. Maar uiteraard heeft RTV Permanent ook sportnieuws uit onze regio.
0: Ja, de 9 turners en 2 trainers van Turncentrum Waterland, uitkomend in de categorie jeugd, junior en senior, zijn met een indrukwekkend resultaat teruggekeerd uit Portugal tijdens het International Porto Tournament Gym Sport 2026, waaraan 10 landen deelnamen, werden in totaal 8 medailles behaald en maar liefst 17 toestelfinales bereikt. En Kian Jacobs liet zijn klasse zien door 3 gouden medailles te veroveren op
1: Voltige.
0: Voltige, ja, dat ken ik niet. Wat is dat?
1: Paard Voltige, dat is niet echt, het is een soort bok.
0: Oh, die bok.
1: Ja, waar ze dan op zijn en allemaal van die,
0: Dat is wel heel spectaculair.
1: Ja.
0: En dat deden ze ook op de ringen en de rekstok. Jordi Lagas turnde bij de junioren in een sterk bezet deelnemersveld met turners uit nationale selecties naar een knappe tweede plaats op Voltige, dus ja. De bok voor de luisteraars.
1: Ja, heel goed. De bok, dat klinkt weer zo onerbiedig, maar het is wel het makkelijkste te omschrijven, inderdaad. En er was geen amateurvoetbal deze week, dus het was redelijk schrapen wat betreft de nieuwsberichten. Maar neem niet weg dat de Purmerstaan al volop bezig is met de selectie klaar te stomen voor volgend seizoen en ook op sterkte te brengen. Want de Purmerenders maakten afgelopen week bekend dat er maar liefst 5 nieuwe spelers komen naar het sportpark aan de Van IJsdijkstraat. Denzel Inyama, Milan Eliassar, Thomas Schaap, Daniel Vanzon en Gijs Verschouten die maken een transfer naar Purmerstein. En eerder werd al bekend dat de Volendammers Lennart Tol en Niels Kwakman de overstap maken vanaf RKV Volendam. Nou, dat is niet echt verrassend met het verleden van Barry Smit daar bij dat team.
0: Die haalt allerlei Volendammers naar zich toe, hè?
1: Volgens mij zijn dit pas de eerste 2, als ik het goed heb op mijn netvlies heb staan. Maar de jacht op de titel in de 4e divisie die wordt de komende zondag hervat tegen Hoofddorp. En die wedstrijd is uiteraard live te zien op RTV Purmerend.
0: Ja, straks gaan we verder praten en ook praten met Nicolai Schreuder over de kampioenswedstrijd van DZS. Maar eerst is er muziek. En die muziek die hebben we. We hebben hier Kaylee. Heb je er nog wat over te zeggen over de muziek?
1: Dat er een hele mooie video is van de Top 2000 Agogo. Dus dat zou ik wel willen aanraden om die te kijken.
0: Het is een van jouw favorieten, toch wel? Hè?
1: Zeker, zeker. Kijk,
0: we gaan er naar luisteren. Straks dus Nicolai Schreuder hier bij RTV Purmerend.

0: DZS kan komende zaterdag kampioen worden in de streekderby tegen EVC. Om daarover te praten bellen we met trainer Nicolai Schreuder. En dat doen wij in...
1: Het lokale sportinterview.
0: Ja, bij ons is aan de telefoon trainer Nicolai Schreuder. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, hoe zit het met de spanning?
2: Een gezonde spanning. We hebben er heel veel zin in, komend weekend.
0: Ja, want hoe bereid je hierop voor eigenlijk?
2: Vooral ook de rust houden met elkaar. Dat het ook een wedstrijd op zich is. Maar ook wel een klein beetje genieten met elkaar. Dat je een kans hebt om kampioen te worden. En dat gebeurt in je voetbalcarrière als voetballer ook niet heel vaak. Dus zo zijn we het ook aan het benaderen met elkaar.
0: Ja, het lijkt me toch wel een uitdaging om rustig te blijven.
2: Ja, maar natuurlijk zit er gezonde wedstrijdspanning op. En ben je scenario's aan het denken van wat als dit of wat als dat. Maar het is vooral ook wel genieten met elkaar. We zijn ook wel een goede, enthousiaste groep met elkaar. We zijn wel naar elkaar toegegroeid de afgelopen maanden. Dus het is ook wel met elkaar bezig zijn dat dit ook wel een heel mooi verhaallijntje kan worden om het met elkaar goed af te sluiten, zeg maar, dit seizoen.
0: Ja, en hoe ziet dat genieten eruit?
2: Gewoon leuke training met elkaar doen. We hebben van de week wel even een weekje gewoon rust genomen. Om ook wel even te herstellen van hier en daar wat pijntjes. En om ook gewoon de focus richting komend weekend op te zetten, zeg maar. En op te bouwen. En we hebben best wel hard getraind gisteren. Ook wel echt een goede trainingsprikkel gecreëerd. Zodat we ook echt... ook dat weekje waarin ook wel een stukje ontspanning zat voor de spelers. Om dat ook wel weer in het juiste context te krijgen. Richting zaterdag.
0: Ja, want leeft het een beetje al binnen de club?
2: Ja, we zijn er wel met elkaar op bezig. Maar het is niet per se deze wedstrijd. We zijn natuurlijk eigenlijk al het hele seizoen met elkaar bezig geweest om zo hoog mogelijk te eindigen. En dan ja, op een gegeven moment ga je naar een wedstrijd toe waarin je het kan waarmaken.
0: Mm-hmm. Want neem ons eens mee in het seizoen, hè? Hoe dat is verlopen. Hoe ging dat?
2: Nou, ik denk dat we in de voorbereiding met elkaar, met de staf, met de spelers, een selectiegesprek hebben gehad waarin we bepaalde doelstellingen hebben uitgesproken. Waarin we een stukje commitment naar elkaar hebben uitgesproken waar we voor wilden gaan dit seizoen. En gedurende de voorbereiding hebben we daar eigenlijk op ingezet. We zijn dat met z'n allen gaan doen.
0: En waar wilden jullie voor gaan? Wat was de doelstelling?
2: De doelstelling was in principe om zo hoog mogelijk te eindigen. En

0: daarin is een kampioenschap de snelste manier om te promoveren, zeg maar. Mm-hmm. En dat hebben we wel geprobeerd uit te spreken binnen kamers in eerste instantie. Van joh, laten we voor dit mooie avontuur met elkaar gaan. Ja, en naarmate het seizoen voordat, ja, dan zie je dat je er eigenlijk niet omheen kan. Omdat ook andere mensen dat gaan zien, omdat je bovenaan staat.
1: Ja, en noem eens een paar van die dingen op die jullie hebben gedaan als team om ervoor te zorgen dat jullie zo hoog eindigen.
0: Als je zeg maar uitspreekt dat je kampioen zou willen worden, dan moet je er ook naar gedragen en naar handelen. Dus dan betekent dus dat je moet trainen, je best moet doen op trainen, daar elkaar bij helpen om het beste uit elkaar te halen. Maar ook accepteren van elkaar, dat sommigen meer spelen, of anderen juist minder. Dat je succes met elkaar beleeft, dat je het alleen niet met de 11 doet, maar ook met meerdere. Maar ook die prikkel met elkaar houden, dus ook oefenwedstrijden met andere spelers spelen, zodat we die hele groep, die hele homogene groep die we wilden creëren, gedurende het seizoen zo lang mogelijk vast kunnen houden.
2: Ja, je noemde al dat spelers en trainers niet zo heel vaak kampioen worden in hun leven. Hoeveel kampioenschappen heb jij op je palmarès staan, Nicolai?
0: Nou, als jeugdtrainer best veel.
2: Okay.
0: Maar als seniorentrainer nog nul. Ik ben wel gepromoveerd met Purmerland. Maar rechtstreeks kampioen worden is mij nog niet gelukt. Als speler heb ik het 3 keer mogen ervaren. Ik heb tot mijn 38ste gevoetbald. Dus dat is dan best wel een lange periode waarin je dat als seniorenspeler de mogelijkheid hebt om te kampioen te worden.
2: Nou ja, ik vraag ernaar omdat ik eigenlijk benieuwd ben hoe je die ervaring als speler dan weer over probeert te brengen op je eigen spelers.
0: Ja, kijk, de tijd is natuurlijk anders, zeg maar, waarin je dat met elkaar beleeft. Overigens ben ik wel heel erg bezig met mijn groep om dingen vanuit het vroegere over de beleving en ook met elkaar het ervaren, dat je net in elkaars plan zit, zeg maar, om dat in wedstrijdbesprekingen terug te halen. Maar ik probeer ze uit te leggen dat het gaafste is wat er is. Dat de regio een hoop publiek op afkomt. Dat het echt een wedstrijd is. Alsof je in een toernooi een finale speelt. Dat je uiteindelijk bij een winst of op dat moment een gelijkspel als dat genoeg had geweest, een enorme ontlading kan krijgen en een ontzettend leuk feestje hebt met elkaar.
2: Ja, want dat hebben we nog niet benoemd. EVC, de wedstrijd, of in ieder geval de tegenstander van zaterdag, dat is ook nog een concurrent. Wat verwacht je van EVC?
0: Ja, EVC is gewoon een hartstikke goede ploeg. Ze staan niet voor niets tweede. Ze hebben een fantastische trainer die ook gewoon een goed plan altijd heeft. Ze zijn eigenlijk vanaf het moment, heb ik ze altijd al gezien als een hele sterke concurrent voor ons. En dat is ook gebleken. Zij doen het hartstikke goed. En we zullen het hartstikke moeilijk krijgen. Maar dat is ook het mooie. Dat het echt een wedstrijd wordt tussen twee topteams, zeg maar, uit de vierde klasse.
2: Ja, en wat zou je eigenlijk als de kracht van jullie team omschrijven? Is dat dan toch het collectief? Of zijn er dan toch een aantal spelers die er bovenuit steken in jouw ogen?
0: Ja, ik denk dat ons collectiefheid, zeg maar, weten wat we goed kunnen en wat we juist wat minder kunnen, dat we dat heel goed van elkaar weten. Dat we elkaar versterken. Ik zeg altijd, we zijn een soort super robot aan elkaar. Waarin we elkaar, zeg maar, echt een mega robot bouwen. En ik geloof heel erg in dat je het elkaar moet gunnen. Dus ik ga er ook weer vanuit en ik ben ervan overtuigd dat ook de groep die zaterdag meegaat en misschien dan niet speelt, heel gedreven is om in ieder geval een kleine bijdrage of een grote bijdrage nog te leveren gedurende de wedstrijd.
2: Ja, en als ik zo naar je aan het luisteren ben, dan zit je wel echt op je plek in Nek, want het is je eerste seizoen pas bij DZS.
0: Ja, het is een mooie groep waar je ontzettend veel energie uit haalt. Ik doe dat ook samen met Nico, mijn assistent. Halen wij gewoon heel veel energie uit deze groep. We praten heel veel over voetbal met elkaar. Dus we kunnen onze passie heel goed erin kwijt.
2: Ja, dat is mooi om te horen, Nicolai. Ben je eigenlijk ook al bezig met volgend seizoen, met versterkingen eventueel te halen?
0: Wij zijn eerst met de focus van dit seizoen bezig om in ieder geval dit tot een goed einde te brengen. De groep is hartstikke talentvol. Dus alles wat er is, kunnen we gewoon hartstikke goed weer inzetten voor het volgend seizoen. En wat er op ons afkomt, staan we altijd voor open. Om dat met elkaar aan te gaan. Maar de focus ligt gewoon eerst te halen waar we heel lang al mee bezig zijn. En dan vanuit die situatie verder. En als we het zaterdag halen, dan kunnen de gesprekken volgend seizoen sneller volgen. En anders moeten we focussen op de weken daarna.
2: Ja, nou ja, nu dan misschien wel de belangrijkste vraag. Als jullie kampioen worden, krijgen jullie dan ook een huldiging? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Als wij kampioen zijn, dan vieren we dat met gepast respect natuurlijk bij EVC. En daarna gaan wij terug naar de club. En dan gaan we daar met elkaar nog uitgebreider vieren. Maar wij gaan natuurlijk met gepast respect dat wel doen bij EVC, mocht het zich voordoen.
2: Ja, ja, maar geen platte kar door het dorp, denk ik zo.
0: Ja, we hebben volgende week eventueel de gelegenheid, we hebben een mooie afsluitende thuiswedstrijd. Ja. Dat we dat dan nog eens expliciet zeg maar vieren met elkaar. Maar goed, we moeten het eerst maar even halen. En dan kunnen we allerlei festiviteiten op gaan starten, zeg maar.
2: Nee, nou, kijk naar Ajax vorig jaar. Die hadden ook allerlei dingen geregeld. En toen kwam het ook niet uit. Dus het is goed dat je dat inderdaad nog even benoemt, Nicolai. In dat opzicht. Ja. Nou, ja. Als afsluiter van het interview laten we altijd een nummer van de gast horen. En jij hebt gekozen voor Sebastasse una canzone van Eros Ramazzotti. Waarom heb je daarvoor gekozen?
0: Nou, ik ben denk ik het hele seizoen met die jongens bezig geweest om een bepaalde passie over voetbal met ze te delen. Over wat triggert jou en waar wil jij nou in een wedstrijd voorbereiding, waar krijg je nou rillingen over je rug van op het moment dat je naar voetbal toe gaat, wat voor muziek heb je. En dan heb ik altijd tegen de jongens gezegd, ik heb dat heel erg met de Italiaanse muziek. Dat doet mij denken aan de tijd van Van Basten, Gullit, Rijkaard, AC Milan, Napoli. En Juventus met Platini, daar kan ik heel erg in wegdromen aan die tijd. Dat ik met mijn vader op de televisie zat te kijken. En dat stukje emotie van waarvoor zit ik op voetbal? Waarom vind ik het de geweldigste sport die er is? Ja, dat brengt die muziek in mij los. En dat hoop ik eigenlijk bij die jongens week op week af mee te geven van wat is nu jullie passie, waarom je hier op het veld staat en waarom ben je nu hier en niet thuis en wat brengt jou daar, zeg maar.
2: Nou, je hebt het schitterend verkocht, Nicolai. Hartstikke bedankt voor je tijd en heel veel succes zaterdag. En wij gaan luisteren naar Eros Ramazzotti.
0: Dankjewel.

Ja, dit was Sebastase Una Canzone van Eros Ramazzotti, de muzikale keuze van Nicolai Schreuder. En dan hebben we nieuws over de 14-jarige Tim de Groes voor je. Want de Purmerende heeft een beetje geluk bij een groot ongeluk. De behandeling van zijn zeldzame agressieve vorm van lymfeklierkanker lijkt aan te slaan. En nu zet Tim zich samen met anderen op een bijzondere manier in voor onderzoek naar kinderkanker. Want hij veldt shirts van meer dan 100 voetbalsterren, zoals Erling Haaland van Manchester City en Mohamed Salah van Liverpool. En ze hebben de shirts ook nog echt gesigneerd. Ja, die online veiling loopt nog tot morgenavond 20:15. En de shirts zijn te kopen op onlineveilingmeester.nl. En zoek dan naar gedragen hoefshirts. Ik vind het toch wel een mooie initiatief om te benoemen.

0: Wat ben je nou van plan?
1: Wat ben je nou van plan?
2: Ja. Volgens mij gaan we naar het Purmerend Pofhelftal, hè?
1: Ja, heel goed. Maar ik denk, ik wil toch even wat ben je nou van plan? Het is zo'n heerlijk einde van het nummer. Ik denk, die pikken we toch nog even mee. Je luisterde naar de drukwerk, je loog tegen mij. En Westy kondigde het al aan. We geven je iedere week een status-update van de Purmerendse voetballers in de proforganisaties. En deze keer hebben we de volgende 11 spelers geselecteerd voor ons team.
3: Het Purmerends Prof Elftal.
2: Ja, Keen van Oefelen viel in de wedstrijd van FC Volendam tegen SC Heerenveen geblesseerd uit. Het zag er naar uit. En hij lijkt de rest van het seizoen te moeten missen.
1: Ja, hij had afgelopen maandag al een scan in het ziekenhuis, maar er is nog altijd geen uitslag over. Of in ieder geval Volendam wil die uitslag nog niet bekendmaken. Dus,
2: geen goed teken, denk ik.
1: Dat is geen goed teken. Dat gaan we verder met Precious Ugo, want hij speelde ook in die wedstrijd, maar hij haalde het einde gelukkig wel, maar pakte wel nog een gele kaart.
2: Gaan we naar Younes Taha El Idrissi. Die ging met FC Groningen verrassend onderuit tegen Excelsior. Een concurrent dus van FC Volendam trouwens. Het werd 2-3, hij pikte wel een doelpunt mee.
1: Rome Jaden Owusu-Oduro leek de slimiel van AZ te worden tegen FC Twente met een eigen doelpunt. Maar dat veranderde toen de doelman in de 95ste minuut een assist gaf op de gelijkmaker van de Peerkoopmijners.
2: Gaan we naar Boy Kemper, die verloor met NAC, oftewel NAC, met 2-0 van FC Utrecht. En de club leed op maandag nog een verlies in de rechtbank en daardoor lijkt directe degradatie onafwendbaar.
1: Ja, en dat is dan weer goed nieuws voor FC Volendam en Telstar, maar dat tezijde. Jamie Jacobs hielp Almere City een handje in de eerste ronde van de playoffs met een doelpunt tegen FC Den Bosch. En het team Almere City speelt vanavond de eerste wedstrijd tegen de Graafschap in de volgende ronde.
2: Julian Rijkhoff bleef in de eerste wedstrijd van Almere City tegen de Brabanders op de bank. Viel in de tweede wedstrijd wel in en scoorde de 3-0.
1: Keiharde nederlaag voor Carlijn Woons met de vrouwen van AZ dit weekend. Heerenveen won met maar liefst 5-1 op het trainingscomplex in Weidewormer.
2: Dan gaan we van de Weidewormer naar het buitenland. William Manhoef sloot het seizoen met Stoke City af met een nederlaag bij Bristol City. 2-0. Hij heeft de play-offs niet gehaald.
1: Nee, en ook ruim niet, want ik heb even op zitten zoeken. Volgens mij werd Stoke City 17e en de top 6 die haalt de play-offs. Dus dat is ruim.
2: Let aan niet, inderdaad.
1: Hendrik Lanzana die keerde weer terug bij Anderlecht na een wedstrijd weer afwezigheid. Helaas bleef het team met lege handen tegen Club Brugge na een 1-3 nederlaag.
2: Dan Leroy Owusu, die speelde de hele wedstrijd bij Odense BK, maar kon niet voorkomen dat ze met 10 man verloren van Silkeborg. Het werd dus 2-3. En straks hebben we de week van Milton. Daarin gaat Milton vertellen wat hij allemaal heeft gedaan, wat hij gaat doen. Maar eerst gaan we hier wat anders doen bij RTV Purmerend. Het is namelijk tijd voor muziek, de dijk. We kunnen het niet alleen.

0: kan het niet alleen hier op de dijk bij RTV Purmerend. Purmerend Sport, daar gaat hij. En dat waren de laatste klanken van dat lied. En wie het ook niet alleen kan hier, dat ben ik natuurlijk. Via zijn werkgever NH Nieuws hebben we nog een medepresentator weten te strikken. Hij is er bijna elke week, Milton Pus. Met vele aspecten van de sport komt hij in aanraking. Wat er zoal op zijn pad komt, dat bespreken we in...
1: De Week van Milton.
0: Oh, die visuals zijn echt geweldig hier, hè? Zullen we nog een keer doen? Oh, dat gaat hij niet.
2: Dan moet hij het wel doen, ja.
0: Oh, jammer. Nog een keer.
1: De Week van Milton.
0: De Week van Milton, ja. In de Week van Milton gaan we het hebben over wat er allemaal speelt, wat er allemaal gedaan wordt. Laten we deze week beginnen met jouw uitstapjes van dit weekend. Ik vind het altijd leuk om dat te horen waar je naartoe bent gegaan. Ajax-PSV.
2: Ja, dat was zaterdagavond. Wat wil je daarvan weten?
0: Nou, hoe ging dat? Hoe gaat dat?
2: Nou, ik was er redelijk op tijd. Het stadion gaat 2 uur van tevoren open. Nou ja, ik was er, wat ik zei, op tijd. Alleen ik stond zelfs in de rij om even te wachten voordat ik mijn perskaart kreeg. Omdat het zo vroeg was, blijkbaar. Dus ik stond even te wachten. Alleen het grappige was daarvoor, toen ik in P1 stond, dat is de parkeerplaats. Toen kwam ik een bekende oud-voetballer tegen. Die bij Ajax en PSV heeft gespeeld. Europese kampioen uit 1988. En dat zeg jij natuurlijk.
0: Nou, wie zeg ik dan?
2: Gerald Vanenburg.
0: Oh ja, natuurlijk Gerald Vanenburg. Ja, nee, precies.
2: Het was heel grappig. Ik stapte uit en die Gerald Vanenburg zegt tegen mij van... Hey jongen, ben je hier bekend? Ik zei, nou ja, een beetje.
0: Zei die jongen tegen je?
2: Ja, hij zei wel van, ja, ben jij hier bekend? Ik zei, nou, ja, wel een beetje. Hij zei, ja, ik weet niet waar ik heen moet. Ik zei, nou, Gerald, dat geloof ik niet. Zo'n oud voetballer. Nou ja, dat zei ik niet tegen hem, maar ik dacht wel van, zo'n grote oud voetballer.
0: Nou, op je praatjes.
2: Europees kampioen. En dan weet hij niet waar hij heen moet in de Johan Cruijff Arena, maar oké. Zei hij, nee, ik moet naar de hoofdingang. Ik zei, ja, gelukkig sta je hier, want als je daarheen loopt, dan kom je uiteindelijk bij de hoofdingang terecht. Maar ja, ik dacht, ja, ik vind het ook een beetje onverdreven om dan met hem mee te lopen. Dus ik ben gewoon weggelopen. En ik dacht, van nou, en dan zie ik vanzelf wel of het gelukt is of niet. Nou, toen op een gegeven moment liep ik naar de perstribune. En toen zag ik hem gelukkig vanaf de andere kant de roltrap weer naar beneden gaan. Dus hij heeft het uiteindelijk toch kunnen vinden. Dus dat is fijn
0: voor de luisteraars om dat ook even mee te pakken.
2: Ja, dus het verhaal toch weer helemaal rond. Ja, de wedstrijd zelf. Ik moet zeggen dat ik de eerste helft heel erg heb genoten. Toen heb ik echt wel op het puntje van mijn stoel gezeten. Maar die tweede helft, dat was echt van beide teams wel dramatisch. Ajax leek heel lang nog te gaan verliezen zelfs. En na een hele mooie goal van Mika Gods. Echt in de laatste minuut van de blessuretijd werd het nog 2-2. Maar ja, het was voor de rest gewoon wel een leuke avond. Maar het is niet zoveel... Er zat heel weinig échec. Zoals normaal gesproken, zo'n topper heeft echt heel veel échec. Maar dit was
0: zo'n mooi woord. Mooi woord.
2: Ja, ik heb vandaag een nieuw woord gezien, dankjewel.
0: Heb je nog een mooi woord over voor FC Volendam Heerenveen?
2: Armetierig.
0: Ja, daar ben je ook geweest, hè?
2: Ja, daar ben ik ook geweest. Dat was op zondagmiddag. Of eigenlijk zondagochtend al. Want ik stond om 10:30 alweer bij het stadion. Ja, dat was eigenlijk ook weer heel erg leuk. Alleen vanuit Volendam gezien was het redelijk dramatisch. Want binnen 10 minuten kwamen ze al op achterstand. En in de tweede helft werd het ook nog 2-0. Nou, toen viel ook nog Kane van Oefelen. We hadden het er net al over in het Purmerends Proffenelftal geblesseerd uit. De doelman, dat is een hele belangrijke speler van FC Volendam. Heeft eigenlijk alles gekiept in de competitie tot nu toe. Dus de tweede keeper, Roy Steur, die maakte zijn debuut. Nou, dat was al wel leuk. Ook een debuut in de Eredivisie. En een hele aardige jongen. Het grappige was alleen dat Roy Steur is de oudere broer van Sean Steur. En Sean Steur speelt weer bij Ajax. Dus, ja, dus dat was het cirkeltje ook weer rond in dat weekend voor mij. Ja, Volendam verloor dus. Maar had geluk dat NAC ook verloor en ook nog verloor in de rechtszaal maandag. Dus de kans is vrij groot dat ze in ieder geval niet direct degraderen, net als Telstar. Maar ja, het is wel nog belangrijk dat ze de komende 2 wedstrijden die ze nog spelen tegen Excelsior en tegen Telstar, dus een directe concurrent, dat ze nog die 16e plaats waar ze nu op staan overgeven aan Telstar. Want anders moeten ze nog play-offs tegen degradatie spelen.
0: Dus in principe staan ze nu veilig.
2: Ja en nee. Dus niet
0: Als ze op deze plek blijven.
2: Als ze op deze plek blijven, dan moeten ze dus nog play-offs spelen tegen een club uit de eerste divisie. Dus dan zijn ze nog steeds niet veilig. Okay, dus ze zijn pas veilig als ze echt 15e worden.
0: Ja, maar dat wordt heel lastig, hoor ik al.
2: Nou ja, eigenlijk in feite hebben ze het nog steeds in eigen hand. Als ze gewoon 2 keer winnen en maar hopen dat Telstar, als ze 2 keer winnen, dan hebben ze dus ook gewonnen van Telstar van die directe concurrent. Dan is de kans gewoon groot dat ze er... Dat ze er wel in blijven, omdat ze dan 15e worden.
0: Ja, klinkt wel een beetje als heel veel als achter elkaar, hè?
2: Ja, maar Wesley, het hele leven bestaat uit als.
0: Dat is een hele mooie.
2: Binnenkantje, buitenkantje, paal.
0: Kijk, prachtig, prachtig gezegde. Wat zijn de sportieve evenementen waar je de komende week naar uitkijkt?
2: Nou, het begin van de Giro d'Italia, oftewel de ronde van Italië, daar kijk ik wel heel erg naar uit. Nou, de zaterdagavond is de finale in het vrouwenhandbal met de VOC en SCW. Daar kijk ik ook wel erg naar uit. En zondag is het Super Sunday bij NA Sport. Om even de lekkere Nederlandse term erin te gooien.
3: Oh.
2: Want ik noemde het net al tussendoor even. Maar er zijn dus 4 wedstrijden met onze Noord-Hollandse clubs. Nou ja, we hebben wel eens gehad dit seizoen dat op zondag alle 4 de Noord-Hollandse clubs in actie kwamen. Maar dat was dan verspreid over de dag. Nu komen ze alle 4 tegelijkertijd om 16:45 in actie. Dus een soort NH Sport XXL.
3: Kijk, maar dat betekent ook dat al jouw collega's en jij ook allemaal druk zijn dit weekend.
2: Ja, ik zit denk tot mijn oren zit ik in het werk. Ja.
3: Oké, okay. Nou lekker.
2: En daarom ben ik nu even een paar dagen vrij om mijn mentaal en fysiek op te laden natuurlijk. Ja.
3: Zullen we daarmee de week van Milton afsluiten?
2: Ja, een betere afsluiter is er niet.
3: We gaan naar de muziek terug. Het is nog even, nog 14. En dan is het weer zover. Dan is Purmerend Sport over. Eerst is er ook nog muziek hier bij RTV Purmerend. We gaan even luisteren.

0: Ja, dat was Undressed van Somber.
1: Belangrijke sportgebeurtenissen op deze dag. Van toen tot nu. Dit is Terug in de Tijd.
2: Timmetje, wat ga je doen? Wereldkampioenschap.
1: Bij Purmerend Sport.
0: Ja, vandaag kijken we terug naar de datum 6 mei en we beginnen met...
3: Ja, we beginnen met 1970. Feyenoord legt als eerste Nederlandse voetbalclub beslag op de Europa Cup. In het San Siro stadion in Milaan wint de Rotterdamse club in de finale met 2-1 van Celtic. En dat gebeurde door doelpunten van verdediger Rinus Israël en de Zweedse aanvaller Ove Kindval.
0: Heel goed, gaan we verder met 1991. De Finse speerwerper Seppo Reti brengt het wereldrecord op 91 meter en 98 centimeter bij atletiekwedstrijd in Shushuoka. Exact 1 meter verder dan 90 meter 98 centimeter, waarmee de Britse Europese kampioen Steve Beckley sinds juli 1990 wereldrecordhouder was.
3: Gaan we naar 6 mei 1998. In Parijs wint Internationale de UEFA Cup door in een Italiaanse voetbalfinale Lazio-Roma met 3-0 te verslaan.
0: Gaan we verder met 26 jaar geleden, 6 mei 2000. Hockeyclub Bloemendaal prolongeert de landstitel in de Nederlandse hockeyhoofdklasse door hockeyclub Den Bosch met 5-0 te verslaan in de derde wedstrijd uit de finale van de play-offs.
3: Gaan we naar 2007. AFC Ajax wint na strafschoppen de KNVB bekerfinale van AZ.
0: Ja, en 6 mei is een mooie datum voor Ajax, want 3 jaar later verslaan ze Feyenoord in de finale van de KNVB beker.
3: Ja, 6 mei is ook een mooie datum van Tom Dumoulin. We gaan naar 2016, want de wielrenner wint de proloog van de Ronde van Italië in... Apeldoorn.
0: Ah, heel goed. Gaan we verder met 2022. De Ronde van Italië 2022 begint in Boedapest. In Hongarije wint Mathieu van der Poel de eerste etappe en pakt de roze trui.
3: Ja, zijn we aanbeland in 2023. Remco Evenepoel grijpt de roze trui in de Ronde van Italië. Dat gebeurde na winst in de individuele openingstijdrit in Fossa Siga.
0: Probeer eens nog een keer.
3: Fossa Sessia.
0: Ja, Fossa Sessia, heel goed.
3: Ja, nou, ik heb daar 3 weken op geoefend.
0: 3 weken, nou, dat is knap. We sluiten af met...
3: Het gaat nog steeds niet.
0: Nee, hoor. We sluiten af met 2 jaar geleden. 2024, 6 mei 2024. De Brit Karen Wilson wint het wereldkampioenschap snooker door in de finale de uit Wales afkomstige Jack Jones met 18-14 te verslaan.
3: Ja, zijn we aanbeland bij 6 mei 2026. Het is de datum waarop we bij Purmerend Sport Olivia Dien gaan draaien met So Easy. We'll be right back.

0: Olivia Dien hier bij RTV Purmerend. So easy to fall in love. We worden helemaal relaxed, hè, hiermee. Heerlijk.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Je luisterde naar RTV Purmerend, naar Purmerend Sport van deze week. En de presentatie was in handen van Milton Pus. En mijn naam, dat is Wesley Dekker. Volgende week woensdag om 7 uur kan je ons weer beluisteren op RTV Purmerend.
1: Ja, dat zeg je nu wel, maar we slaan volgende week even een weekje over.
0: Oh, slaan we over?
1: Ja, okay. Dat heeft ermee te maken dat ik moet werken, dat Arno nog op vakantie is. En ik heb jou ook nog gevraagd, maar jij moest ook werken. Dus dan
0: ik
1: de spoeling is heel dun, hè, met presentatoren.
0: Ik zit bij een pubquiz op de Koemarkt.
1: Sorry, dat was het, ja.
0: Ja, en voor de mensen die het tegen mij op willen nemen in de pubquiz.
1: Ik zou het niet doen.
0: Niet doen. Mocht je het wel willen doen, mocht je het durven, dat kan niet, want het is uitverkocht.
1: Leuke cliffhanger dit. Prima, mooie afsluiting. Mocht je nog niet genoeg hebben van lokale sport, want daarvoor zijn we er, dan kan je op onze website oudere sportinterviews terugluisteren. Je vindt ze terug onder het kopje televisie gemist en kies dan voor Permanent Sport. Bedankt voor het kijken en luisteren en hoe dan ook een fijne avond verder en tot de volgende keer. We sluiten muzikaal af met Alex Horan, Fine Place to Die.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Als je een bak of aanhanger wilt huren, ga je toch naar de benzinepomp? Nou, als je zeker 30% goedkoper wil, kun je beter een topbak huren bij Alcar Autoverhuur op de Baanstee. Alcar.nl. Al 30 jaar Purmerends voordeligste.
0: Goedenavond. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 8 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een van de twee vliegtuigen die vanuit Kaapverdië onderweg waren naar Nederland met drie opvarenden van de Hondius is uitgeweken naar Gran Canaria. Het is niet duidelijk waarom dat is gebeurd. Aan het einde van de middag landde het toestel daar. Het andere toestel vloog gewoon door naar Schiphol en is daar net geland. De drie personen waren eerder van het cruiseschip gehaald vanwege het hantavirus. Twee van hen zijn bemanningsleden die ziek waren geworden. De derde is de echtgenoot van een Duitse opvarende die is overleden. Hij is niet ziek, maar zou wel besmet kunnen zijn. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat nu alle risico's in kaart worden gebracht.
3: Er wordt nu door alle experts nagegaan waar eventuele risico's op besmetting zitten. Dat doen we met de grootste zorg voor de zieken natuurlijk zelf, maar ook voor met name de volksgezondheid.
2: Verschillende universiteiten waarschuwen hun studenten voor phishing na een hackaanval op het systeem Canvas. Daarbij zijn wereldwijd de gegevens van miljoenen docenten en studenten gestolen. Volgens de Universiteit van Tilburg gaat het onder meer om namen, mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. De hackers zouden die informatie kunnen gebruiken om gerichte mails te sturen waarmee ze meer gegevens hopen te krijgen. Bij Weesp is het treinverkeer weer op gang gekomen nadat het enige tijd had stilgelegen door de vondst van een bom tijdens graafwerkzaamheden bij het spoor. Het ging om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom is weggehaald en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Een man van 40 uit Drunen krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werden er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. De verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig, later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Purmerend en blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Purmerend. Like onze pagina, berichten of plaats een comment en discussieer mee. Blijf in contact met Purmerenders. RTV Purmerend is te vinden op Facebook, Instagram, TikTok en X.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedenavond. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende van de Hondius aangekomen. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Op het vliegveld stonden meerdere ambulances klaar om de patiënten naar ziekenhuizen in Düsseldorf en Leiden te vervoeren. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. Die tocht gaat 3 dagen duren. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. Het OM eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank hebben verkocht aan criminelen, vertelt AT5-verslaggever Niels van Stijn.
2: Nadat ze deze informatie heeft doorgespeeld en die gegevens, zijn er explosies geweest, aanslagen geweest op verschillende woningen. En er is ook een woning beschoten. Dus de impact van haar daden lijkt groot.
1: Ze vroeg 500 of 750 euro voor informatie uit de rechtbanksystemen. Bij de politie verklaarde de vrouw dat ze dit deed om haar gokverslaving te bekostigen. Almere City heeft vanavond van de Graafschap gewonnen in de play-offs om promotie en degradatie naar de Eredivisie. Het werd 3-1. De return is zaterdag in Doetinchem. De winnaar van de 2 wedstrijden speelt tegen Willem II of RKC Waalwijk in de halve finale van de competitie om een plek in de Eredivisie. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedenavond. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van de Hondius, het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Het tweede toestel komt later vanwege technische problemen. Op het vliegveld stonden ambulances klaar om de patiënten op te vangen. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte begin april bekend dat in het dorp 50 vluchtelingen opgevangen gaan worden. Eerder werd er ook al tegen gedemonstreerd. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar ook nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op de hoofdstad Beirut sinds het staakt-het-vuren tussen Israël en Hezbollah inging. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. Het weer vannacht droog met minima tussen de 2 en de 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedenacht. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De toestand van 1 opvarende van het cruiseschip waar het Hanta-virus is uitgebroken is stabiel, dat zegt de brandweer van Düsseldorf, die de passagier van Schiphol naar het Duitse ziekenhuis vervoerde. Volgens de hulpdiensten zijn er geen symptomen die wijzen op een infectie. Vermoedelijk gaat het om een vrouw van 65 die nauw is verwant aan een passagier van het cruiseschip die vorige maand overleed. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op de hoofdstad Beirut. Een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah zou het doelwit zijn geweest. Volgens Israëlische media is de commandant gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah hebben daar nog niks over gezegd. De hulpverleners die zoeken in het puin nog naar overlevenden in een van de zuidelijke buitenwijken. En sinds het staakt het vuren vorige maand inging, zijn er over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten die hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte vorige maand bekend dat in het dorp 50 asielzoekers komen. Er werd al eerder tegen gedemonstreerd. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde bij Bayern München met 1-1 gelijk, genoeg na de 5-4 zegen van vorige week. Dembele schoot PSG al na 3 minuten op voorsprong. Kane maakte in blessuretijd nog gelijk voor Bayern. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen. Het weer nog. Vannacht droog. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedenacht. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts of verhoging hebben. Het eenzijdig staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd in de oorlog met Oekraïne lijkt niet door te gaan. Rusland blijft aanvallen en daarom zal Oekraïne ook door blijven gaan, zegt president Zelensky. Poetin kondigde de gevechtspauze aan voor 9 mei, de dag waarop zijn land de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Maar gisteren vielen bij zware aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. En een man van 40 uit Drunen in Brabant krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werd er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. En de verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer nog droog vannacht, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag begint het eerst vrij zonnig te worden. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedenacht. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Oekraïne heeft geen vertrouwen in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd voor 9 mei, de dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Daarom is er volgens Zelensky geen sprake meer van een staakt het vuren. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisteren al in te laten gaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. Ongeveer honderden demonstranten die hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. Ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeente maakte gisteren bekend dat de eerste bewoners volgende week zullen intrekken bij de tijdelijke noodopvang in het voormalig gemeentehuis. En Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Het weer droogt, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.